0: is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
0: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
6: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
8: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
9: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
0: God zegen iedereen. Wij Menges zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
0: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
5: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. We hebben al ongelooflijke mooie lessen achter de rug. En de afgelopen les vind ik zelf een bijzondere mooie les, gebedsverhoring. En gewoon het zeker weten dat als we bidden overeenkomstig zijn wil, als we bidden in zijn wil en als we waarheid bidden, het zeker weten dat God ons dan verhoort. Man, dat is gewoon super powerful, weet je. Dat is gewoon mind-blowing en daar word ik heel erg enthousiast van, want mijn God kan gewoon niet liegen. God kan niet liegen. Als hij iets zegt, dan is het gewoon zo. Dus als de Bijbel zegt dat alles wat u bidden begeert, gelooft dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen, dan is dat gewoon zo. Dan is dat gewoon zo. Het is gewoon powerful. Als je in mij blijft en mijn woorden blijven nu, vraag wat je maar wilt. En het zal je ten deel vallen. Belofte. Weet je, iedereen die tot God komt moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Weet je, als wij gewoon tot God komen en geloven dat hij is. En dat hij doet wat hij zegt dat hij doet. En dat hij is wie hij zegt dat hij is. En weet je, dan kan je gewoon niet stuk, man. Dan kan je gewoon niet stuk. God is zo powerful, weet je. Halleluja, weet je. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u zo'n geweldige God bent. Dank u wel dat u zo'n powerful, machtige, almachtige, grote God bent. En dat u onze Vader bent. Heer, en dat u ons al die geweldige beloftes geschonken heeft. En dat u ons laat zien wie we mogen zijn in u. Dat u laat zien wat we vermogen in u, hoe we dat mogen uitwandelen. Dat u onze identiteit en autoriteit laat zien vanuit uw woord. Dat Jezus ons onderwijst aangaande de dingen van het koninkrijk. Dat we mogen begrijpen wat onze erfenis is. Dat we mogen begrijpen hoe kostbaar voor u zijn, Vader. Wat bent u een geweldige God? En wat heeft u een geweldige dingen voor ons gedaan? Want in wat voor geweldige beloftes heeft u alles vastgelegd? U bent zo goed, Vader. U bent zo goed. Er is geen reden tot klacht. Er is geen reden tot mopperen. Er is geen reden tot ondankbaarheid. Er is gewoon geen reden toe, Vader. Echt, we mogen ons gewoon verheugen in u. Want u bent zo onvoorstelbaar niet te bevatten goed, Vader. En ik wil u even loven en prijzen op dit moment. En u gewoon danken voor wie u bent. En voor alles wat u voor ons gedaan heeft, Heer. Ik prijs uw grote naam, machtige God. Ik aanbid u met heel mijn hart en heel mijn ziel en heel mijn verstand. U bent alles. Alles is tot u, voor u, door u. U bent de koning der koningen, de Heere der Heeren. U bent onze majesteit. De grote ik ben, de almachtige, de eeuwige Vader. Vredevorst. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel voor de zalving van uw Heilige Geest. En dank u wel dat we zo samen mogen komen met elkaar om te luisteren naar uw woord. Om te luisteren naar uw onderwijs. Hoe u mensen wilt laten zien hoe ze kunnen wandelen op deze wereld. Uw kinderen. Hoe we een verschil kunnen maken in deze wereld. Wij, uw kinderen, Vader. U verdient alle eer en alle lofprijs en alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. U bent God. En u bent onze papa. Dank u wel, Vader, in Jezus' machtige naam. Halleluja. Weet je, dan kan zo de vreugde van God in één keer over je heen komen als je je realiseert hoe geweldig hij is. Amen. Weet je, ik wil met een nieuwe les gaan beginnen. En eigenlijk een nieuw stuk weer van dat leven in de volheid, zeg maar. Die identiteit uitwandelen en doen wat Jezus van ons vraagt. Weet je, hij zegt, waarom noemt u mij Heer en Heer? Doet niet wat ik zeg. Weet je, ik bedoel, zijn vader zegt in Matthäus 17, vers 5, zegt hij. Vond wel grappig ook dat zij Matthäus, want ik zit ook heel vaak in Engels, dus dan is Matthew. En dan in het Nederlands is Matthäus, dus Matthäus. Maar in Matthäus 17 vers 5 zegt God over Jezus, zegt, dit is mijn geliefde zoon. Weet je, luister naar hem. Luister naar hem. Zijn moeder zegt in Johannes 2 vers 5, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En dan zegt Jezus, waarom noemt u mij Heer, Heer en doet niet wat ik zeg? Mijn vader zegt het, mijn moeder zegt het. Je noemt me Heer, maar je doet niet wat ik zeg. Weet je, doet niet wat ik zeg. Weet je, er zijn zoveel mensen die zoveel kritiek hebben, weet je, op mensen die opstaan voor het koninkrijk van God. Bijzonder gewoon. En dan met name christenen. Je hebt het mij wel vaker horen zeggen, maar het komt omdat ik me er gewoon zo over verbaas. Ze lezen zelf de Bijbel niet, ze hebben geen geloof, ze dragen geen vrucht en ze hebben er ook geen geloof voor. Weet je, ze laten de Heilige Geest buiten de deur staan. Ze hebben geen kennis, ze hebben niet de moeite genomen om Jezus, die zij Heren, Heren noemen, echt te kennen door zijn woord. Echt te kennen door hun leven apart te zetten en naar de Bijbelschool te gaan en te gaan ontdekken wie ze zijn in Christus en wat de waarheid is en hoe ze kunnen wandelen vanuit het woord van God. Ze gaan alleen op zondag naar de kerk en dan een keer naar een bidstond. Weet je, en dan vervolgens hebben ze kritiek op iedereen die opstaat en het woord van God verkondigt. En dan hoor je ze soms zeggen van ja, weet je, hij trekt alles uit zijn verband. Leg me even een verband uit dan, voordat je kan zeggen dat ik het uit het verband trek. Ja, want dat weet je niet, want je weet niet eens wat er staat. Je wil gewoon commentaar leveren, want daar ben je voor geroepen om commentaar te leveren. Je had commentator moeten worden. Weet je, maar mensen hebben zoveel kritiek. En dan denk ik van, wat voor getuigenis geef jij nou? He, door je broeder aan te vallen of je zuster aan te vallen die opstaat voor het Koninkrijk van God. Wat voor getuigenis geef jij? Jij geeft een hele beroerde getuigenis van Jezus Christus die jij zegt wie jouw Heren is. Waarom noem je mij Heren, Heren en doet niet wat ik zeg? Want hij zegt, Vader, ik bid dat ze één zullen zijn zoals u en ik één zijn. Weet je, zodat de hele wereld zal zien dat u mij gezonden heeft. Weet je, en dat de hele wereld zal zien dat wij bij Koning Jezus horen. Dat hierin zal de wereld zien dat u mijn discipelen bent. Weet je, als u elkaar lief hebt. Dat is wat Jezus zegt in zijn woord. Dat is wat hij zegt. Maar wij geven zo'n beroerde getuigenis van dat we kinderen zijn van God, omdat we constant bezig zijn om elkaar te bekritiseren en te beoordelen en te veroordelen en te lasteren en te smaden en maar van alles te vinden. Weet je, het is klaar. Hou je smoel. Weet je, als je het niet met me eens bent of als ik het niet met jou eens ben, kunnen we elkaar contacten. We hoeven niet op social media te zetten en Facebook en iedereen te laten zien dat je een mening hebt. Iedereen heeft een mening, dus zo bijzonder ben je niet. De hele wereld heeft een mening. En weet je wat je doet met een mening? Je geeft hem altijd weg, want je hebt er zelf helemaal niks aan. Maar het is nog steeds maar een mening en een mening zegt helemaal niks over mij. Een mening die jij over mij geeft, zegt alles over jou, maar het zegt niks over mij, want het is maar een mening. Als jij lang kort vindt en ik vind kort lang, weet je wie je hebt gelijk, want het is maar een mening. Weet je, dus je mag je mening hebben en heb gewoon je mening, maar gebruik gewoon je verstand. Wij moeten getuigenis geven van Koning Jezus. Wij moeten de hele wereld laten zien dat wij één zijn met elkaar. Dat we eenheid hebben met elkaar. Dat we alle verschillen naast elkaar leggen en dat we één ding voor ogen houden. Weet je, want ik heb mij voorgenomen om niets anders onder u te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. That's it. Dat we alleen Jezus voor ogen houden. Wat hij heeft gedaan, zijn dood, zijn opstanding, zijn offer, wat hij tot stand heeft gebracht. Het evangelie van de genade, de goedheid en de liefde van God, de onvoorwaardelijke liefde van God. Dat al zijn beloftes ja en amen zijn, dat zijn woord waarheid is. En dat we dat uitwandelen naar de hele wereld, maar vooral ook zeker naar elkaar. Zeker naar elkaar. God zegt, weet je, het is zo belangrijk dat we met name de broeders lief hebben. Want als we elkaar al niet lief kunnen hebben, weet je, hoe kunnen we dan mensen lief hebben die in de wereld zijn? Mensen die zondaren zijn. Soms geven we meer om zondaren dan om elkaar. Maar wij zijn broeders en zusters van elkaar. Doe normaal. Kap met al die onzin. Weet je, wandel in liefde, weet je, maar doe geen concessies. Weet je, stop met oordelen. En stop met veroordelen. De Bijbel zegt ook gewoon in, oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan is al gegeven voor een goede, geschudde, vastgedrukte, overlopende maat zal men in de schoot werpen. Want met dezelfde maat waarmee je meet zal er ook bij u gemeten worden. Weet je, de Bijbel staat vol met dat soort dingen. En wat doen we? We zijn aan het oordelen, we zijn aan het veroordelen. We laten niet los, we houden vast. We komen constant met dingen uit het verleden. Oh man, wat houden we ervan om modder te gooien naar elkaar. Ik had niet verwacht dat ik dit dingen allemaal zou noemen. Maar weet je, soms dringt de Heilige Geest je gewoon om dingen te benoemen gewoon zoals ze zijn. Weet je, kijk, ik ben geroepen om licht in de duisternis te brengen. Niet om de duisternis aan het licht te brengen. Ja, ik heb bepaalde waardes. En mijn waardes mag ik uitspreken. Ik geloof dit niet. Ik geloof dat wel. Ik sta hiervoor en daar sta ik niet voor. Dit is wat God goed vindt. En dit is wat God niet goed vindt. Dus als God het niet goed vindt, vind ik het ook niet goed. En als God het goed vindt, vind ik het ook goed. Dat is gewoon een duidelijke mening. Dat is jouw geloofsovertuiging. Maar, weet je, en ik heb mezelf er ook schuldig aan gemaakt in het verleden. Weet je, om anderen in het lichaam van Christus te bekritiseren vanwege de manier waarop God met hun wandelt en de zalving die God op hun leven heeft, zeg maar, is gewoon echt not done. Is gewoon fout. Is gewoon fout. En ik heb me daarvan bekeerd. Ik heb ook dingen geroepen. Weet je, en uit onwetendheid en onvolwassenheid en ga zo maar door. Maar ik heb me ervan bekeerd. Ik heb gezegd, weet je, ik ga geen negatieve dingen meer zeggen over andere bedieningen en hoe zij wandelen en hoe goed. Maar weet je, ik kijk gewoon naar de vruchten, want aan de vrucht zult u de boom herkennen. Weet je, dus je weet precies van, hey, weet je, dit is de boom. Want kijk maar naar die vruchten. Dus als er goede vruchten zijn, is het gewoon een goede boom. En of die goede boom dan krom groeit of recht groeit of naar beneden groeit of weet ik veel, kan mij het schelen wat. Zolang die goede vruchten voortbrengt, moet je niet zeuren. Moet je God loven en prijzen en dankbaar zijn. Dan laat jij zien wie je bent. Dan geef je goed getuigenis van koning Jezus. Halleluja. Ik ben nog helemaal niet eens aan mijn les begonnen. Maar we zijn alweer bijna aan het einde. Ik was helemaal vergeten dat we aan tijd vastzitten. Maar ja, dat is het probleem met de preacher. Als hij gaat preachen, dan... Oké, anyway. Dus ik wil het gaan hebben over getuigen zijn, weet je. Wij zijn Gods kinderen geworden en hij vraagt van ons dat wij nu zijn getuigen zijn. En ik wil gewoon kijken van, joh, wat is nou een getuige en waar moeten we dan van getuigen? Weet je, hij zegt in Handelingen 1 vers 8, zegt hij, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zo en u zult mijn getuige zijn. Weet je, en de kracht van de Heilige Geest over ons en u zult mijn getuige zijn, daar staat getuige eigenlijk martelaar, u zult mijn martelaar zijn. U zult bereid zijn om uw leven op het altaar te leggen. U zult zo vrijmoedig worden dat het niet meer uitmaakt wat mensen van u vinden, dat het niet meer uitmaakt hoe mensen op je reageren, dat het niet meer uitmaakt hoe hoog de berg is die je tegemoet gaat, dat het niet meer uitmaakt hoe diep het dal is waar je in kijkt. Het maakt niet meer uit welke storm je door moet gaan. Het maakt niet meer uit wat het je ook kan kosten. Je bent bereid om een martelaar te zijn voor mijn koninkrijk. Dat doet de kracht van de Heilige Geest in jouw leven. Wow, dat is powerful, man. Weet je, dus nou, je ontvangt die kracht van de Heilige Geest om getuige te zijn. Dat is het doel. Getuige zijn. Weet je, nou, wat is een getuige precies? Een getuige is iemand die iets gezien of gehoord heeft en hij of zij brengt het dan waarheidsgetrouw over aan een ander. He, stel dat je een ongeluk ziet gebeuren en je ziet wie de fout was. Bijvoorbeeld iemand die reed door een rood licht en daardoor klapten die auto's op elkaar en dan geef jij verslag van hetgene wat jij gezien hebt. Je legt als het ware een waarheidsgetrouw getuigenis af van, joh, die meneer reed door rood licht, waardoor het ongeluk is ontstaan. Nou, dat is wat een getuige doet. Maar er zijn altijd mensen die een vals getuigenis afleggen. Die de feiten verdraaien. Weet je, die een onbetrouwbaar woord geven. Weet je, tegen Jezus legden zij ook een valse getuigenis af. Weet je, in Marcus 14, 55 staat er, want velen legden een vals getuigenis tegen hem af. Maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Weet je, de ene zei dit, de ander zei dat. En weet ik wat, waardoor je wist dat het geen waarheid was. Want waarheid sluit altijd op elkaar aan. Nou, de Bijbel leert ons als kinderen van God om echter geen vals getuigenis af te leggen. Marcus 10, vers 19. Dus wij moeten altijd de waarheid spreken. En als wij getuigen, moeten wij altijd van de waarheid getuigen. Weet je, nou, Jezus is de waarheid. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En we moeten altijd de waarheid spreken, no matter what. Altijd. Als ik een visum aanvraag indien ergens voor, dan vragen ze altijd standaard, bent u ooit veroordeeld geweest voor criminele activiteiten of dat soort dingen? Nou, ik ga geen nee invullen, want het is ja. Ik kan niet liegen, ik moet gewoon de waarheid vertellen. Weet je, en als we dan vanwege mijn verleden afrekenen vandaag in het heden, zoals heel veel mensen doen in de wereld. Hè, je verleden blijft altijd als een smet op je en ze blijven je altijd veroordelen om dingen die je in het verleden hebt gedaan. Terwijl de Bijbel zegt, oh, wie gestolen heeft moet niet meer stelen, maar nuttig werk doen met zijn ander, omdat hij tot zegen is voor een ander. Weet je, iedereen die zegt in de wereld van eens een dief, altijd een dief. Maar dat is gewoon een leugen. Dat is gewoon een leugen. Dat is helemaal niet waar. Als jij altijd een dief bent geweest en jij zegt vanaf vandaag zal ik nooit meer iets stelen, ben jij vanaf vandaag geen dief meer. Als je nooit meer wat steelt. Dus het is niet eens een dief, altijd een dief. Dat is gewoon onzin. En ik kan daarvan getuigen, maar ik ga die kant nu niet op. Maar ik ben in zoveel situaties geweest waarin ik de gelegenheid had om, zonder dat ik slachtoffer zou maken, wat dan ook, over heel veel geld zou kunnen beschikken. Of weet ik veel wat. Maar ik denk er niet eens aan. Waarom? Ik ben niet meer die oude persoon. Ik ben niet meer die Johan die ik was. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, that's it, done. Oude Johan is dood, bestaat niet meer, die persoon bestaat niet meer. Dus ik doe niet meer de dingen die ik deed. Ik denk niet meer zoals ik dacht. Ik handel niet meer zoals ik handelde. Weet je, omdat ik niet meer die persoon ben. Zo simpel is het gewoon. En dat is voor de wereld is dat niet te bevatten. Nee, maar eens een dief, altijd een dief. Weet je, een vos verliest wel zijn haren, maar nooit zijn streken. Al die onzin uitspraken. Ik verbreek dat in de naam van Jezus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, halleluja. Weet je, een eerlijk en een rechtvaardig persoon zal altijd een eerlijk en een waarachtig getuigenis geven. Ongeacht de consequenties, ongeacht wat het hem zou kunnen kosten. Ongeacht of hij zijn baan kan kwijtraken. Ongeacht of dat hij daardoor verlies leidt. Ongeacht of dat hij daardoor schade leidt of wat dan ook. Weet je, een eerlijk en rechtvaardig persoon zal altijd een eerlijk en een waarachtig getuigenis geven. No matter what. No matter what. En dat is iets wat ik gewoon, want ik ken wel de hele wereld kan er misschien intrappen, maar God weet het. Weet je, en ik zal niet zondigen tegenover de hemel en tegenover mijn vader. Nou, Jezus zelf getuigde ook van wat hij gezien en wat hij gehoord had. Zoals wij moeten getuigen van wat wij gezien en gehoord hebben, zo deed Jezus dat ook. Weet je, hij zegt in Johannes 3 vers 32, zegt hij, en wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Dus hij getuigde van wat hij gezien en gehoord had, dat getuigt hij. Gewoon de waarheid. Maar niemand nam zijn getuigenis aan. Ze namen het niet aan, maar hij sprak wel de waarheid, want hij is de waarheid. Amen. Nou, Jezus gaf zijn discipelen, weet je, opdracht om ook te getuigen. In Johannes 15, vers 27 zegt hij: en u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin bij mij. Je hebt al die dingen gezien, je hebt het meegemaakt, je bent beleefd, je was erbij, je hebt het gezien. Jij bent mijn getuige en jij moet gaan getuigen van de waarheid, van hetgene wat jij gezien heeft. Weet je, er staat: in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem, en u bent van deze dingen getuige. U bent getuige. Zij hadden het gezien en zij hadden het gehoord. En zij moeten hiervan getuigen. En dat deden zij ook. Weet je, dat ze deden.

En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En leidt hem dan vervolgens naar de Heer. De Samaritaanse vrouw, die krijgt een ontmoeting met Jezus, krijgt een woord van kennis. Ze gaat gelijk naar haar eigen dorp. Ze zegt, zie, er is iemand die mij alles van mijn leven heeft verteld. Zou hij niet de Christus zijn? Zij gingen overal rond om te getuigen van wat ze gezien hadden, wat ze gehoord hadden. En ze verspreidden op deze wijze het evangelie. Ze gingen overal om te getuigen. Overal. Weet je, Jezus riep hen ook en ze lieten gelijk alles achter hen. En ze volgden gewoon Jezus om vervolgens mee te gaan om te gaan getuigen. Dat is gewoon geweldig. Apostel Paulus werd ook geroepen om een getuige te zijn. In Handelingen 22 vers 14 daar staat en hij zei, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want u moet voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en hebt gehoord. Dus Paulus, die is voorbestemd om Gods wil te kennen en om de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. En hij moet voor Christus, bij alle mensen moet hij getuige zijn van wat hij gezien en wat hij gehoord heeft. Bij alle mensen. Nou, om heel even een klein zijstraatje hierin te nemen. Paulus had een ontmoeting met de Here, maar Jezus was al gestorven, opgestaan, opgegaan in de hemel. Dus hij had een ontmoeting met Jezus na zijn dood en opstanding. En hij had een ontmoeting met Jezus en Jezus legde dingen in zijn hart. En vanaf dat moment begon hij te getuigen van koning Jezus. En begon hij te getuigen wat hij gezien en wat hij gehoord had. En zijn getuigenis waarachtig en zijn getuigenis geen leugen. Weet je, en zo hebben wij ook een ontmoeting gehad met koning Jezus. En wij zijn getuigen van koning Jezus. Wij moeten getuigen van wat hij voor ons gedaan heeft. We moeten getuigen hoe hij in ons leven is gekomen. Hoe hij ons leven heeft getransformeerd. Hoe hij ons heeft aangeraakt. Hoe hij ons heeft vrijgezet. Hoe hij ons genezen heeft. Hoe hij ons heeft opgepakt en afgestoft en op onze weg heeft gestuurd. Hoe hij ons gezegend heeft. Hoe hij ons troost en bemoedigt. Hoe hij ons bijstaat, ons draagt en ons vasthoudt en nooit meer los zal laten. Hoe hij ons vreugde geeft en blijdschap en rust en vrede. Oh man, weet je, hoe hij ons gewoon geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijke licht. Het is gewoon, daar zijn wij getuigen van, man. Al zijn discipelen getuigden van hem. Wij zijn ook zijn discipelen. Wij moeten ook gewoon getuigen van hem. Hij zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. En wat een eer dat koning Jezus ons toevertrouwt dat wij van hem mogen getuigen en dat wij voor hem mogen getuigen in deze wereld. En we kunnen van hem getuigen, want we hebben hem gezien en gehoord. Wij hebben hem gezien en gehoord. Ik heb Christus geestelijk gezien en gehoord. Ik was in mijn gevangeniscel en hij kwam binnen daar door die stenen muren heen, door die tralies heen, door die stalen deur, naar die pisvlek, naar die kakkerlak. Hij kwam naar mij toe en hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn glorie aan mij. En hij transformeerde mijn hele leven radicaal en ik ben nooit meer dezelfde geweest. Ik sta letterlijk in vuur en vlam voor koning Jezus. En ik getuig van wat ik gezien en wat ik gehoord heb. En mijn getuigenis is waar en is geen leugen. God is getuige dat mijn getuigenis geen leugen is. Hij is mijn getuige dat ik een bovennatuurlijk ontmoeting heb gehad met de levende God, wat mijn leven compleet en radicaal getransformeerd heeft, waardoor ik nooit meer hetzelfde kon zijn, waardoor mijn hele familie tot geloof is gekomen en tienduizenden mensen over de hele wereld ieder jaar tot geloof komen, door mijn getuigenis. Dit is mijn getuigenis. En jullie hebben hem ook gezien en jullie hebben hem ook gehoord en daarom, weet je, zijn jullie nu kinderen van de Allerhoogste en jullie moeten gewoon van hem getuigen. We moeten dus getuigen van wat we gezien en gehoord hebben. Nou, moet je theologie gestudeerd hebben om te kunnen getuigen? Nee, natuurlijk moet je geen theologie gestudeerd hebben om te kunnen getuigen. Een getuige is wat je bent en wat je doet. Het gaat om jouw persoonlijke getuigenis, om jouw persoonlijke verhaal. Niet alleen dat je getuigt wat er allemaal in de Bijbel staat, want dat kunnen ze zelf ook lezen. Weet je, het is prima om soms een Bijbeltekst te gebruiken om dingen te onderbouwen. Weet je, van ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Ik was duister, maar nu ben ik licht, want die dingen staan namelijk allemaal in de Bijbel. Weet je, maar het gaat om dat jij aan de mensen getuigt wat God in jouw leven heeft gedaan. En dan kan de Bijbel, datgene wat je zegt, kan dat bevestigen. Weet je, en nogmaals, weet je, als je mij of Brenda neemt als voorbeeld. Wij getuigen aan heel de wereld. Aan heel de wereld wat God allemaal voor ons heeft gedaan. Overal waar wij komen, getuigen wij van wat God voor ons heeft gedaan. En weet je, er is geen spel tussen te krijgen. Er is geen spel tussen te krijgen. Het kan me niet schelen wie je bent. Het kan me niet schelen welke theoloog je bent. Het kan me niet schelen welke criticus je bent. Welke commentator je bent. Het kan me niet schelen wie je bent. En waar je vandaan komt. Waar je voor hebt geleerd. En wat jouw mening is. Er is geen spel tussen te krijgen. Tussen mijn getuigenis en die van Brenda. Want wat wij getuigen is de waarheid. En God is onze getuige.

0: bij de waarheid getuigen. Onze getuigenis is waarachtig. Weet je, en iedereen kan het bij iedereen navragen om te bevestigen dat wij de waarheid spreken. Maar je hoeft het niet na te vragen. Het is gewoon de waarheid, omdat het onze getuigenis is. Er is geen spel tussen te krijgen. Mensen hebben ons wel eens geprobeerd om in een kwaad daglicht te stellen door valse getuigenis over ons af te leggen. Door te proberen onze getuigenis onderuit te halen en te vertellen dat ik iemand anders was dan de persoon die ik zeg dat ik ben. En weet ik wat allemaal. Hele verhalen, allemaal onzin dingen over een andere meneer met dezelfde naam die ooit een keer in Brazilië is gearresteerd. En hele hoe noemen ze dat? Complottheorieën hadden ze bedacht en weet ik wat allemaal. En ik dacht bij mezelf van, man, weet je, ten eerste, hoe zielig ben je? Maar oké, prima, doe je ding, weet je, wees er gewoon gelukkig mee. En iedereen die ernaar kijkt en gelooft, wees er gewoon gelukkig mee. Who cares? I don't care. Weet je, want God weet wat de waarheid is. Ik weet wat de waarheid is. Plus, die 10 jaar in de bias die ik heb gezeten, voor hetgene waarvoor ik in de bias heb gezeten, die sporen en die littekens draag ik nog steeds mee in mijn hart. Weet je, dat draagt nog steeds mee in mijn leven. Ik weet waarvoor ik heb gezeten en ik weet wat ik heb gedaan. Weet je, dus, en ik weet wat God in mijn leven heeft gedaan. En hoe hij alles heeft gesteld en mij heeft vrijgezet. En iedereen die dat besluit te geloven, weet je gezegend. Iedereen die niet besluit te geloven, weet je gezegend. Wat kan mij het schelen? Het is mijn getuigenis. En daar is geen spel tussen te krijgen, halleluja. Geen spel tussen te krijgen. En een getuige hoeft dus ook niet te reden twisten. Je hoeft niet met iemand in discussie te gaan. Nee, het is wel zo, want dit of dat. Nee, dit is gewoon mijn getuigenis. Doe ermee wat je wilt. Doe ermee wat je wilt. Mensen zeiden, ik heb eens commentaar gekregen. Ja, oh ja hoor, hij had een hocus pocus ontmoeting met God. God openbaart zich aan niemand zoals hij zich aan Johan heeft openbaard. Met een fel licht in zijn cel en weet ik wat allemaal. En toestanden en ga zo maar door. En ik dacht van, ken je de Bijbel niet? Want ik wist dat namelijk helemaal niet. Later, toen ik de Bijbel begon te lezen, las ik over de ontmoeting van Paulus met Jezus. Het licht was zo fel dat hij blind werd. En 3 dagen blind was. En toen pas, toen hij gedoopt werd door Ananias, vielen de schellen van zijn ogen en kon hij weer zien. Weet je, en hij wist gelijk. Het licht was zo fel. Hij wist gelijk. Dit is God. Dit is God. Dit is Jezus. Heren, heren, heren. Weet je, wie bent u, heren? Ik ben Jezus die u vervolgt. Weet je, hij twistte er niet over. Hij ging er niet over in discussie, wat dan ook. Hij wist gelijk dat het zo was. Hij wist gelijk dat het zo was. Hij had een bovennatuurlijke ontmoeting. En zijn leven stond gelijk in vuur en vlam. Ik heb een Paulusbekering gehad. Weet je, en daar kan je van vinden wat je wil. Maar ik heb hem gekregen en ik ben er dankbaar voor. Want als ik hem niet had gehad, had ik vandaag waarschijnlijk niet zo gezeten als ik zo vandaag had gezeten. Als iemand naar mij toe was gekomen en tegen me had gezegd, God houdt van je, had ik er waarschijnlijk helemaal niks van gevonden. Maar toen God mij zo aanraakte zoals hij mij heeft aangeraakt. Geloof me, voor de rest van mijn leven sta ik in vuur en vlam van koning Jezus. Het kan gewoon niet anders. Het kan gewoon niet anders. Weet je, en iedereen, lieve mensen, heeft een getuigenis. Jij hebt een getuigenis. Jij hebt gewoon een getuigenis. Je hoeft niet een of andere knaller te hebben van wat vele mensen denken van, ja, weet je, Johan heb zo'n geweldig getuigenis, weet je, en zo powerful en weet ik wat allemaal. Ja, zo'n getuigenis heb ik niet. Hoe bedoel je, heb ik niet? Ken jij niet God, de schepper van hemel en aarde, de grote ik ben? Ken jij niet hem die jou uit de duisternis trok en plaatste in zijn wonderbaar licht? Ken jij niet hem die jou een nieuwe schepping maakte? Wie jouw lichaam een tempel heeft gemaakt van de Heilige Geest die in jou is? Ken jij niet hem die jou gekocht heeft met zijn kostbare bloed? Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de sterren kent bij naam. Die alles geschapen heeft, inclusief jou. Jij kent hem persoonlijk. Wie kan dat zeggen? Wie kan zeggen, ik ken God almachtig. Ik ken de almachtige God, ken ik persoonlijk. Ik heb een intieme en persoonlijke relatie met hem. Dat is een getuigenis, man. Dat is niet normaal, man. Dat is mindblowing. Om dat te kunnen zeggen. Want als je dat getuigt, en het is jouw getuigenis, is jouw waarheid. Daar kan geen spel tussen krijgen. Ik ken God. Dat is een powervolle getuigenis. Dat is gewoon een powervolle getuigenis. Hij kwam in mijn leven. Ik was dit, maar nu ben ik dat. Door God. Dat is een powervolle getuigenis. Weet je, en iedereen kan getuigen van Jezus, van zijn ontmoeting met de levende God. Het is gewoon powerful. Dit is gewoon powerful. Nou, als wij met onze woorden getuigen tegen mensen over Jezus, moeten we niet door hun onder oren gaan lopen slaan met bijbelteksten. Daar heb je echt niks aan. Weet je, het is oké, nogmaals, als je soms een tekst in je verhaal vermengt. Maar word niet wet is een dwangmatig, weet je. Turn or burn, weet je, of zo. Nu bereikt het mens het allerbeste met jouw persoonlijke verhaal. Vertel gewoon wat God voor jou gedaan heeft. En hoe jouw leven heeft veranderd. Weet je, en dan kunnen ze zich gaan identificeren met je. En dan kun je hun hart bereiken. Blijf gewoon dicht bij jezelf. Ga niet anders doen dan dat je bent. Ga niet vromer doen dan dat je bent. Wees gewoon jezelf, want dan kun je mensen bereiken. Ik bereik mensen in mijn dagelijkse leven door gewoon mezelf te zijn. Maar ik ben ook het licht van de wereld. Ik ben het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, waarmee zal het dan nog op smaak gebracht worden? Het dient voor niks anders meer dan weggeworpen door de mensen vertrapt te worden. Weet je, wij zijn het licht van de wereld. Het licht van de wereld. En wij moeten ons licht zo laten schijnen voor de mensen, dat ze onze goede werken zien en onze Vader in de hemel is zullen verheerlijken. Weet je, wij zijn het licht van de wereld. En dat licht, dat kunnen we uitstralen door gewoon onszelf te zijn. Vanuit wie wij zijn in hem. Vanuit wie, wat hij voor ons heeft gedaan. Dan kunnen wij het verschil maken. En mensen zeggen, waarom ben je altijd opgewekt? Waarom ben je altijd blij? Weet je, wat spreek je wijze woorden? Weet je, wat is dit mooi? Ik heb nog nooit iemand zo horen reageren. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die dit heeft gedaan. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die dat heeft gedaan. Weet je, ik kan getuigenis op getuigenis op getuigenis op getuigenis vertellen hoe ik nu handel en wandel en spreek vanwege wie ik ben in Christus. En daarmee getuig ik van hem in mijn leven. Ik getuig van hem in mijn leven. Ik ben niet een Bijbeltekst aan het slaan. Ik ben Jezus aan het laten zien. Weet je, dat is gewoon het allermooiste. Je moet de mensen ook nooit vertellen, weet je, wat een zondaar en ellendelingen ze zijn. Want dat weten ze zelf donders goed. Ze weten precies wat ze allemaal fout hebben gedaan in hun leven en waar ze allemaal mee worstelen en wat ze liever opgeruimd zouden willen hebben. Weet je, dus je moet ze gewoon lief hebben. Je moet ze gewoon lief hebben op de plek waar ze staan en ze de liefde van God laten zien. En dan als zij Jezus eenmaal kennen, gaan ze vanzelf dingen opruimen in hun leven. Jezus die had gewoon de mensen lief, no matter wie ze waren. Weet je, hoeren en tollenaars, weet je, en de zondaars, want daar kwam hij voor. Weet je, hij oordeelde niet, hij kwam en hij stierf voor de zondaar. Hij flipte niet toen die Samaritaanse vrouw ontmoette bij de waterput die 5 man had gehad en nog steeds in zonde leefde. Hij ging niet helemaal uit zijn stekker toen die overspelige vrouw bij hem werd gebracht en betrapt was in haar zonde. Hij begon niet verwijtend met zijn vinger te wijzen naar de zonde en de oppertoller naast Zacchaeus die verstopt zat in een boom. Maar hij zei tegen hem, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Jezus was een vriend van de zondaars. Hij kwam speciaal voor de zondaren om voor hen te sterven. Niet om hen te veroordelen, want hij oordeelde niet. Weet je? En God heeft hem zo niet in de wereld gezonden dat hij de wereld zou veroordelen, maar dat de wereld door hem behouden zou worden. Weet je? Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Gewoon. Weet je? Dus hij wees niemand af. Hij had een lief en bereikt hun hart. Jij was ook een zondaar en hij kwam en stierf ook voor jou. En dat is waarvan jij nu moet getuigen hoe hij jou heeft gered. Je hoeft een ander niet te overtuigen of haar gebreken. Wat belangrijk is dat hij wordt gered. Dat is belangrijk. Dat is wat God van ons vraagt. Dat we gewoon getuigen zijn. Weet je? En je bent een getuige door Jezus te delen en te delen wat Jezus voor jou heeft gedaan. Getuig van zijn liefde, van zijn goedheid, van zijn genade. En voer daarmee de wil van de Vader uit. Weet je? En we moeten niet alleen getuigen zijn met onze woorden, maar we moeten ook getuigen zijn met onze daden. Een getuige zijn is laten zien wat God in jouw leven heeft gedaan. Gewoon laten zien wat God in jouw leven heeft gedaan. Weet je, ik kan getuigen van hoe ik was toen ik uit de bijs kwam en ik liet alles zien behalve God. En Brenda die zei tegen mij van, nou weet je, ik zie wel dat er iets veranderd is en ik zie wel dat je in God gelooft, maar op een of andere manier zie ik ook nog heel veel oude Johan, dat was mijn vlees, wist ik veel, nog heel veel oude Johan. En weet je, als dat de God is die jij dient, weet je, ja, dan hoef ik hem niet. En ik realiseerde me dat ik moest gaan laten zien hoe God mij echt had veranderd. In plaats van de continu tegen ze zei, God heeft mij veranderd, God heeft mij veranderd, God heeft mij veranderd. Weet je, en dan niet liet zien in mijn daden. Dus, want ik wist wel gewoon dat ik 100% was veranderd in mijn innerlijke mens. Maar ik moest gewoon mijn denken gaan vernieuwen met het woord van God. Weet je, en ik moest gewoon mezelf gaan bekleden met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. En ware rechtvaardigheid en heiligheid. En toen ik dat ging doen, toen kon ik dat wat geestelijk waar was in mij omzetten naar het natuurlijke. En toen ik dat deed en naar ging handelen, toen getuigde niet alleen mijn woorden, maar ook mijn gedrag. Vooral mijn gedrag, dat hetgene wat ik zei de waarheid was. En toen zij zagen aan mijn leven dat God mij echt had veranderd, toen was het gevolg hiervan dat zij bijna allemaal tot geloof zijn gekomen. Zie je, dus je moet niet alleen zeggen wat Jezus voor je heeft gedaan tegen iedereen als je tot geloof bent gekomen, maar je moet het ook laten zien in alles wat je doet en alles wat je bent. En dan kun jij verschil maken. Dan kun jij het licht zijn in de wereld en dan kun je het zout zijn van deze aarde. Dan trek jij mensen naar je toe en uiteindelijk dus naar Jezus toe. Want je kunt getuigen van wie hij is voor jou en wat hij voor jou heeft gedaan en hoe ongelooflijk veel je van hem houdt. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. Ik heb mijn hart gedeeld met jullie en ik geloof dat God dit zal nemen om jullie te laten zien dat jullie ook een verschil kunnen maken in deze wereld en een licht mogen zijn in deze wereld. Weet je, en weet je gezegend en hopelijk mag ik jullie weer verwelkomen bij een volgende aflevering van de serie One Basics. Hey, tot dan. Doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series talking about harnessing your emotions, and today's the end of my second week of teaching on this. And I tell you, I've covered a lot of material. I've still got a lot to go. This week I've been primarily focusing on psychology. And I made a major point on Monday of saying I am not against Christian psychologists. I'm not against people, but there are fundamental differences between psychology and true biblical Christianity. And I don't think that most Christians are really aware of this. We have just drunk the Kool-Aid. Psychology has become so pervasive in our society that a lot of Christians have accepted attitudes and ideas that came from psychology that undermined the Word of God and keep it from working. Mark chapter 7, verse 13 says, "Traditions and doctrines of man make the word of no effect." And so I feel obligated to at least point out the differences between the way the Bible teaches to harness your emotions and the way psychology says emotions are just the results or the byproduct of what happens to you and you can't control them. It's totally, totally different. So I've already pointed out, and I've basically spent the majority of this week dealing with the first point, that psychology says your emotions, circumstances, your genetic disposition, things like this determine your thoughts, which dictate your actions. And therefore, the only way to truly change your emotions, which psychology says are just a byproduct, a result of all of these things, is to change your environment. And so as long as a person lives in a negative environment, then you can't help but be depressed and discouraged. And the best you can do is just have a little bit of behavior modification, but you can't really change. You can't be free. The Bible teaches that you can be free regardless of what your circumstances are. And I've given examples of Paul and Silas in prison rejoicing at midnight, at David praising God and encouraging himself in the Lord when there's no reason and the natural he should have just given up and died. And yet, there's just so many scriptural examples of people going against circumstances and environment and not letting those things dictate. We were created in the image of God. You have the Spirit of God living on the inside of you if you're born again. And you do not have to let emotions dictate and circumstances dictate and control. So the second thing I want to contrast, this is a byproduct of the first thing. The first thing is your environment dictates, controls, makes you think a certain way, therefore makes you act a certain way, therefore makes you experience certain emotions. And if you believe that, which is wrong, then that leads to blaming other people, your environment, your genes, instead of taking personal responsibility. Another way of saying that is it makes you the victim instead of the victor. And did you know that in the short term, that's comforting? Because guilt and condemnation and feeling like I'm a failure are negative emotions that if they just continue long term, they can do damage to you. Now, I believe that Christianity also teaches that you aren't supposed to be condemned. You aren't supposed to feel like a failure, like a zero with the rim knocked off. I believe that the Scripture also teaches that, but the way that you overcome these negative emotions is not to blame other people or to change the rules, but instead it's to humble yourself, admit you've messed up, that you've failed, and go to the Lord and receive forgiveness. And God will so forgive you and so fill you with His love that it will transform you, and you will be able to talk about past failures, past mistakes, with maybe not pleasure, but you won't be traumatized by it. You won't be condemned. You won't be guilty. You'll be free. Again, I was just with some people on a TBN broadcast that was talking about terrible things that they had done, even to the point of killing people and things that had happened. And yet they were able to talk about it because they had been forgiven. Matter of fact, this one man, Lee Strobel, gave a testimony about a man who was part of the Khmer Rouge in Cambodia, and he killed 1,700 people during the regime of the Khmer Rouge. And I forget all of the details, but anyway, when that fell apart, he fled, and he wound up in some kind of a Christian refugee camp or something. Anyway, he was exposed to the gospel. He got born again. He told the preacher, he says, "God can't forgive me for what I've done." And he didn't ask him what he had done. He just said, "God can forgive anything." And this guy got born again, got totally changed. He started planting churches. He started doing relief work and helping people. And eventually they caught him and found him. And he's now in prison for the rest of his life. And he's in a terrible situation, reaping what he's sown because of war crimes And but you know what? In prison, they said that he is witnessing to the guards, he's witnessing to the fellow prisoners, and he's loving God, and he's just doing great. Some people see with psychology as their dominant influence, and they just don't believe in the spiritual realm. Instead of getting free from their guilt like that, the way they would approach it is to change the rules. Well, I'm not responsible. They deceived me. I was under their influence. You know, I was abused when I was a child, and this made me do this. And it gives you some momentary relief to think that you aren't really responsible, that you did these things because somebody else made you do it. But it also makes you the victim. If it's your environment that made you the way you are, made you do the things that you did, then your environment is in control and not you. You'll never break free from that. The best you could do is limp through life, nursing your hurts and pains and learning how to cope. But see, true Christianity, you can come to grips with the fact that you have done things wrong. Maybe you've divorced and committed adultery, and you've messed up your family and your kids and all of these other things. And yet, psychology would say, well, it was their fault. They forced me to do this. There was this happened and all of these things. Christianity just says, hey, humble yourself and say, God, forgive me. Have mercy on me, a sinner, and God will forgive you and give you so much love and peace and joy that His acceptance will more than compensate if everybody else in the world rejects you. Man, that's awesome. You know, I get a lot of criticism. I've got thousands of blogs written about me on the internet and criticizing me over things. And, you know, God made us for a relationship with Him. There is something inside of every person that wants to be loved and accepted. And it doesn't thrill me when people hate me and lie about me and say things about me. It doesn't bless me. But instead of taking the psychology's approach and hardening myself and blaming them and how dare you do this and you know, responding through bitterness and hurt and pushing back when I'm pushed, the Scripture says that when they smite you on one cheek, turn the other cheek. I don't spend any of my time trying to defend myself, trying to go back and right these situations. I don't speak against these people. You know what I've done? I've just humbled myself and I've let God love me. And God's love and acceptance for me is so great that thousands of people's hatred and rejection against me is nothing in comparison. And that's the way that I cope. And that's the way that I keep my emotions steady, is I focus on God who loves me, on friends and people who love me, instead of the people that hate me. Man, that is so simple. So see, psychology, the second thing I'm really trying to come against in psychology is that because they believe that the person is the victim, they are just the product of their environment, this was done to them, therefore they can't help the way they acted and the way they feel, then they place the blame on everybody else, on other things, genetics, environment, whatever, and they basically make that person the victim instead of the victor. You will never be a victor as long as you are sitting there thinking you are a victim. There are people today, there's entire segments, groups of society that have a victim mentality, that wear a chip on their shoulder, and they take an offense where none is intended because they have this victim mentality. They think everybody's out to get them. And sure, I bet you that there are things in their past where people have treated them wrong and things have been done wrong, but that's no reason to go through life seeing yourself as a victim. That is wrong approach. You know, I'm going to say some things right here that'll probably get me in trouble. Please don't write me and try and straighten me out. But you know, we have a struggle going on between the black and the white. It's been going on, I guess, as long as there's been race, and there's always been contention and there's things that have been done. And in the United States, as well as other places, the blacks have been treated badly. And because of it, there is a victim mentality. You hear it all of the time talking about police brutality, how they profile the blacks and how they do these things. And I'm not saying that that doesn't exist. And if it does exist, if people are being profiled and treated badly just because of the color of their skin, that's wrong. And they ought to be disciplined. But there are people that have a chip on their shoulder and they interpret things that aren't racist and aren't you know, bigoted and stuff like that. And they interpret it because they filter everything through this chip that they have on their shoulder. And let me just say this again, many of you aren't going to like this. But when I was drafted and put in Vietnam, it was during the height of the racial tension in the United States. And there was a lot of bad things that happened. We had race riots in the basic training thing that I was in. I was the only white guy that escaped in my barracks without going to the infirmary because the blacks outnumbered the whites 2-1. They took the whites out of their bunk, beat their head on the cement until the blood flowed. It clogged up the drain in the thing, and you had to slosh through blood to walk through our barracks. I mean, it was terrible. And there was a lot of bad things done by blacks towards white. And you know what? I was treated badly. There was actually the guy, we had a, I don't know what they call a quadrangle, and there was 200 people on the south side and 200 people on the north. In that same quadrangle, not my company, but the company that shared that quadrangle with us, there was a white guy who was the trainee field sergeant, and the blacks took an entrenching tool while he was asleep and beat his face in, killed him. And I mean, that was what was going on. There was bad physical things happening, and I was the recipient of it. We had a black drill instructor that treated me terrible, and he called me preacher, and he would have me stand up in front of the class. We had about 3 or 4 classes a day, plus all of the physical things. And for 8 weeks, he had me stand up every day, and he would have people stand up and talk about raping a girl, the dirtiest, rotten thing that they had ever done, and he would have me stand at attention while they just described in detail their sexual exploits and all this kind of stuff. And he says, "I hate you, preacher." And he says, "I love to see you blush." And he criticized me. And you know what? Some people, psychology, would say, "Well, you should have been hurt and depressed." You know what? The scripture says that when they persecute you, shout and leap for joy. Man, I was rejoicing. And you know what it did? It gave me an opportunity to witness to every single person in that entire company. 200 plus people heard my testimony, heard me witness. I got to pray with many of them. Some of them got born again. I looked at it as a great thing. Anyway, I share all of this to say that, you know, that as a whole, this is a generalization, but there's many blacks that have a chip on their shoulder. They have a victim mentality. They approach every time somebody criticizes them and does something, they're just sure it's because they're black. Well, I'm white, and I've had people try and kill me. I've had these race riots. I've been persecuted. I had this drill sergeant make fun of me. And he says, "I love to see you blush, preacher." And he cussed me out. He cussed God out. And all of these things. I've had things happen to me. I've been the victim of other people's racial hatred and stuff like this. And you know what? I don't have a chip on my shoulder. I don't hate blacks. Some of my best friends are blacks. I don't blame everybody else for what those people did. And yet there's segments of our society today that have a victim mentality, and they're never going to be a victor until they quit being a victim. I have things happen to me. I have people that reject. I would go and sit down, and people would be sitting there eating in the mess hall. I'd go and sit down, and everyone would get up and pick up their plates and move away from me. I went 6 weeks that not a single person would talk to me. Every time they'd see me, they'd just shh, and they'd get out of the way because I stood for what they hated. And I've been rejected. I've had probably more rejection and criticism and bad things done to me by blacks than most blacks watching this program have had done to them by whites. Now, am I saying that that means that nothing bad ever happens to you? No, but I'm saying I've had bad things happen to me, and yet I'm not racist, and I'm not prejudiced, and I'm not mad at people, and I'm not doing things. I am not a victim mentality. And I know that just by virtue of the fact that I'm white, I shouldn't even have an opinion on this, and I shouldn't speak out. And there's people that'll criticize me. Don't waste your stamp. Don't waste your dime on your phone call. I'm not going to listen to it. I'm telling you the truth. Psychology places the blame for all of your problems are because of this, because you were born on the wrong side of the tracks, because you don't have enough money, because you aren't a beautiful person, because you were abused when you were a child. And psychology has just developed a victim mentality to where we love to blame everybody else for all of our problems. I'm saying this in love. Some of you may not believe that. But you are the jerk that you are, not because of what happened to you, but because the way you chose to respond to what happened to you. I could take people that have been through identical situations with you, and yet they have responded differently because they chose to, because they trusted God, because they believed, and God brought them out of it. You are not just a victim. You are not just an animal. You are a person that was created in the image of God. And if you have made Jesus your Lord, you now have God Almighty living on the inside of you, and you can choose to be different. You do not. It starts with accepting the blame. Maybe you didn't cause the problem. Maybe something was done to you, but you have responsibility for the way that you responded, the way that you let it get to you, the way you did not turn to God, the way you did not call out to God, but instead you got into bitterness and anger and you became morbid and whatever over it. You bear responsibility, and the first step to getting free is accepting responsibility, accepting blame, saying, maybe I didn't cause this. Maybe I'm not the one who caused the environment, the circumstances that put so much pressure on me, but I'm the one that responded poorly. I responded to this incorrectly. Instead of turning to the Lord and instead of turning the other cheek and loving people, I chose to become bitter and angry, and I started all of this thing. And when you accept blame and accept responsibility and humble yourself, then is when the power of God begins to manifest. Let me read this to you out of 1 Peter chapter 5. And it says, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. You know, if you are in pride, if you are into, and I'm going to deal with this next, it'll have to be next week, but when we start talking about self-esteem and you just think, but I've got to feel good about myself, and it's not my fault, it's my environment. I was abused when I was a child. It's that woman that you gave me. See, Adam's the one that started this. When God came to him and says, what have you done? He says, it's that woman that you gave me. He tried to pass the buck to Eve and ultimately said, God, you're responsible. There's people watching this program right now that have done the same thing. You're blaming on this and that and saying, God, it's your fault. Why did you let this happen? How come I was born into this family? How come you let my business fail and whatever? And you're blaming anybody and everybody else. God resists helping you when you haven't accepted responsibility. Part of humility is just humbling yourself and not trying to make excuses and justify yourself, but saying, God, maybe things were done wrong to me. Maybe I've been treated wrong. But man, I responded wrong. I've taken this and I've got a chip on my shoulder and I'm bitter and I'm angry and I'm resentful when you told me to forgive and to turn the other cheek. And when you humble yourself, it's when God gives grace to you. Grace is not just, you know, getting goodness and stuff from God. It's God's supernatural ability. It's everything that He is. God is grace. Grace has a name. It's Jesus. You receive Jesus. You receive His power when you humble yourself. And if you would quit blaming everybody else, am I saying that other people haven't done wrong to you? No, I'm not saying that. But I'm saying regardless of what other people do, you can choose to do what's right. Other people cannot make you react wrong. I couldn't tell you how many times I've had to counsel people and they say, but this person has done this and this and this, and how can I do anything? And I said, don't let what somebody else does dictate what you do. I have a choice. Nobody is going to rent space in my mind. I don't care what you do to me. I have a choice whether or not I let you get inside of me and in my brain and in my heart and cause me to be resentful, or I can just forgive you. You know, I've loaned money to people before. And they said that they'd pay it back. And when they didn't pay it back, I started to have feelings of resentment and this isn't fair and this person stiffed me. And you know what I did to deal with that? I just chose to forgive them. And I went to them and I said, hey, you don't ever have to pay it back. It's a gift. And they said, oh, I want to pay it back. Well, if you want to, it's your business. But I just let it go because I am not going to let you and your actions control and dominate me and my emotions. I'll just forgive you. I'll let it go. I'll turn the other cheek. You are not, You do not have the power to control my thoughts and feelings unless I give that power to you, and I'm not giving it to you. I'm going to choose to worship God and love God. I don't care what goes on. And the reason I can do that is because I accept responsibility for my own emotions. You can't make me bitter without my consent and cooperation. And I'm not going to do that. I can truthfully say right now, I do not have anger, bitterness towards one person on this planet. And like I said, I've been kidnapped. I've been threatened to be killed. I've been slandered. I've been spit upon. I've had a lot of things happen to me, and I am not mad at one single person. I am not just an animal that if this happens, my environment dictates how I have to think and then therefore react and feel. No, I am created in the image of God, and I can choose how I want to feel. And since that's true, I just choose to be blessed. I choose to forgive people. I choose not to be angry. I don't have any unforgiveness in my heart. I can choose that. And it starts by me humbling myself and saying, Father, this person may have done this to me, but I accept responsibility for how I feel. And I choose to feel the way you told me to. Man, I don't know if you've really tracked with me today, but I'm sharing things that are so different to our culture today. And this is the reason that people in our culture today are emotional wrecks, is because they don't believe this. They see somebody do something wrong and they feel justified in being angry and bitter and depressed and discouraged because look what happened to me. If I was to let circumstances ruin my life, I guarantee I would be absolutely destroyed. I've got a lot of opposition. I got a lot of things against me, but I have learned that it doesn't matter what you do, what my circumstances say or do, I can choose how I want to be, and I choose life. I choose blessing. And I encourage you to make the same choice. You know, if this has ministered to you and helped you today, I encourage you to call that number on your screen. You can not only get all of these products, this whole Get a Grip package that we're offering, or any of the individual parts, but there's people on the phones that could minister to you and help you. I tell you, it would be a blessing. If you have had the Lord minister to you, I ask you to seal it, to respond by just calling and humbling yourself and saying, I am letting go of my hurt, my bitterness. I'm letting go of my excuses. I'm accepting blame. And I believe that God is going to give me grace, and praise God, I'm going to become better instead of bitter.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus, en volledig online, precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carisbiblecollege.nl.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
4: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Herstelteam.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: We gaan het vanavond hebben over de Heilige Geest van God. En er is een soort denken gekomen in de kerk, jaren terug, echt al heel lang geleden, maar dat het leven met God om een soort kennis zou draaien. En je ziet zelfs nog in veel gemeentes, en dan vooral traditionele gemeentes, en ik wil er niks aan afdoen, die mensen die oprecht God dienen, maar dat zelfs ervaringen fout zijn. Terwijl ik geloof dat God ons heeft gemaakt om hem te ervaren. Want we zijn zijn kinderen, we zijn zijn zonen, we zijn zijn dochters. Het zou heel raar zijn als ik zou zeggen over Matthew, van ja, hij mag me wel weten dat ik besta, maar hij mag me nooit ervaren. Dat zou heel raar zijn. Maar sommige mensen onderwijzen dat over God. Maar we zien constant de hele Bijbel dat God mensen aanraakt. En we hebben aanrakingen van God nodig. Dat is wat ons verandert. En dan, kijk, hier wordt iemand aangeraakt. Halleluja. En, nou goed, laat ik daar dan meteen wat over zeggen. Soms als mensen aangeraakt worden door God, dan... De geest van God, zegt waar we onder andere kracht van God. En ik weet niet of je wel eens, wie heeft er als kind, of als volwassene, wie heeft er wel eens onder stroom gestaan? Wat doen jullie allemaal? Ik dacht, dat zijn er 1 of 2. Nee hoor, iedereen, ja hoor. Oké. Okay. Bijzondere groep. Misschien kunnen we een keer een elektricien regelen die ook een keer een avond geeft of zo. Even kijken of Psalm 91 werkt. Wat zijn jullie voor mensen? In ieder geval, als je onder stroom komt te staan, reageert je lichaam daarop, toch, op die kracht. Daar reageert je lichaam op. En zo kan het ook zijn als de Heilige Geest je aanraakt, daar reageert je lichaam op. Als God je aanraakt, dan zie je dat daar altijd reactie op komt. Maar laten we eens gaan hebben over de Heilige Geest. En vanavond gaan we een introductie maken, als we zover komen. Halleluja, dank u Heilige Geest. Kijk, de Bijbel spreekt in Romeinen hoofdstuk 14 over blijdschap in de Heilige Geest. Nou, hoe klinkt het als mensen blij zijn? Nou, zo klinkt het als mensen blij zijn. Halleluja. Als ik jou was, zou ik hier komen zitten. Hier is de kracht van God. En deze... Strek je handen aan deze broeders. Dank u, Heer, dat u een groot werk doet in hun leven. Vul ze helemaal, Heer. Doe een groot werk. Halleluja. Dank u, Jezus. Ja, je mag wat zeggen.
2: Kijk, je wat zo licht, hè. Zo licht.
1: Oh, man.
2: Ja. Van je af.
1: Ja.
2: Oh, man. Halleluja.
1: Iedereen, strek je handen in de lucht uit. En weet je, dit is iets wat je niet kan ontvangen met je hoofd. Dit is iets wat je ontvangt met je hart. Heilige Geest, ik bid op dit moment dat u mensen al vult. Dat u mensen aanraakt. Dat u komt met uw vuur, Heer. Net zoals op de Pinksterdag in Handelingen hoofdstuk 2. Waar stond dat alle vervuld werden met de Heilige Geest. Waar u kwam als in tong als van vuur. Waar omstanders dachten dat ze dronken waren. Heer, dank u dat u op dit moment mensen aanraakt. Mensen vult. In de naam van Jezus. Halleluja. Kijk, dat is als de Heilige Geest van God komt. Blijkbaar moest Petrus uitleggen van deze mensen zijn niet dronken zoals sommige mensen denken. Wow. Heb je wel eens dronken mensen gezien? Ja. Die liggen soms ook op de grond. En die maken soms ook rare geluiden. Dus Petrus moest zelfs uitleggen, deze mensen zijn niet dronken zoals sommige mensen denken. Het is pas het 7e uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. God gaat zijn geest uitstorten op alle vlees. En als de geest van God wordt uitgestort, dan raakt dat mensen, dan verandert dat mensen. De Bijbel vertelt in het Oude Testament al van koning Saul, die bij de profeet vandaan loopt. En dan zegt de profeet al, als je langs de groep profeten komt, dan komt de geest van God op je. En de Bijbel zegt dat koning Saul viel op de grond en hij rolde zelfs over de grond. Een beetje zoals Bert hier. En dat de geest van God veranderde hem in een ander mens. Weet je, als de geest van God komt, dan kan je eens blijven staan op je voeten. Oké, over de Heilige Geest. Kijk, de Heilige Geest is geen vage kracht. De Heilige Geest is geen kippenvel. Hij kan je kippenvel geven, je kan de kracht van God voelen. Maar de Heilige Geest is God zelf. Het is God zelf. De drie eenheid is Vader, Zoon, Heilige Geest. Vader, Zoon, Heilige Geest. De Vader zit op de troon. God zit op de troon. Hij gaf zijn Zoon hier op aarde en Jezus is gestorven, opgestaan, zit aan de rechterhand van God. Maar God is ook nog steeds op aarde, in de vorm van de Heilige Geest. Als God op aarde werkt, is het met zijn Heilige Geest. Is het met zijn Heilige Geest. Daarom noemt de Bijbel de Heilige Geest ook wel de hand van God. De hand van God of de vinger van God. Jezus zegt, als ik door de vinger van God demonen uitdrijf, en de andere evangelie zegt, als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk bij jullie gekomen.
3: Yes.
1: Yes. Dus de Heilige Geest is de hand van God, is de kracht van God op aarde. Dus de Heilige Geest is geen vage kracht, het is God zelf die mensen aanraakt, het is God zelf die mensen vult. En als we vervuld worden met de Heilige Geest, is het God zelf die weer bij ons komt wonen. Daarom zegt de Bijbel in 1 Korinthe 6 en 2 Korinthe 6, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. Amen. Dus de Geest komt in je wonen. God zelf komt in je wonen. God wil altijd bij mensen wonen. Deed hij al in Genesis hoofdstuk 2 en Genesis hoofdstuk 3, waar hij wandelde met de mens. Maar nu wandel je nog steeds met God. Want de Geest van God is in je komen wonen als je vervuld bent met de Heilige Geest. Dus jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest waar God woont. Dus de Heilige Geest is God zelf. Hij is God op aarde, hij is God in jou. En dat zien we ook, de Heilige Geest van God heeft. Dus je ziet ook alle kenmerken die een persoon heeft. Want God is een persoon, zou je kunnen zeggen. Hij is geen menselijk persoon, maar God is geen ding. God is een wezen. God is het verschil met ons. Wij zijn geschapen wezens. Engelen zijn geschapen wezens. God is niet geschapen, God is de schepper. Maar God is een persoon, als om het zo maar te zeggen. Dus je ziet bij de Heilige Geest ook kenmerken die een persoon heeft. Hij heeft een wil. De Heilige Geest heeft een wil. Handelingen hoofdstuk 13, vers 2. Daar staat dat de gemeente was aan het bidden en aan het vasten. Ze waren God aan het zoeken. En daar staat er, en de Heilige Geest zei, zonde voor mij, Paulus en Barnabas af, voor het werk waar ik ze voor geroepen heb. Dus de Heilige Geest zegt, zonde ze voor mij af. Ik wil dat je ze afzondert voor het werk waar ik ze voor geroepen heb. Dus de Geest van God heeft een wil. De Geest van God heeft een wil. De Geest van God heeft een stem, hij spreekt. De Heilige Geest zei. De Geest van God heeft een stem. De Geest van God heeft gedachtes. En de bedoeling is dat zijn gedachtes jouw gedachtes worden. Daarom zegt de Bijbel in Romeinen 8 vers 6 dat het denken van de geest is leven en vrede. Er is denken van het vlees en er is denken van de geest. En in iedere situatie waar je terechtkomt, moet je je afvragen, is dit hoe de geest van God denkt? Is dit hoe de geest van God denkt? Sommige christenen zijn totaal in paniek over corona. Is dat hoe de geest van God denkt? Is de geest van God in jou in paniek over corona? Nee. Dus je moet je met je alles afvragen, wat denkt de geest? Wat denkt de geest? Sommige mensen koesteren bitterheid in hun hart, maar dat is niet wat de geest denkt. Dus de geest heeft denken. Wij kunnen leren denken met de geest van God. De geest van God heeft emoties. Efeze 4 vers 30 zegt, bedroef de Heilige Geest van God niet.

kan hem kwetsen als je zondigt. En daarom heb je wel eens, als het goed is, als je iets doet wat niet de bedoeling is, dan voel je dat binnenin je. Dan dacht je, oh, dit had ik niet moeten doen, toch? Dan voel je dat. En daarom moeten we ons bekeren daarvan. Dus de geest van God bedroeven we door te wandelen in zonde, als we zondigen, maar ook als we wat hij aan het doen is, uitblussen. Daarom zegt de Bijbel, zegt, dat is in Thessalonicenzen, blus de geest niet uit en veracht niet de profetieën die hij geeft. Blus de geest niet uit. De geest moet je niet uitblussen, je moet hem aanwakkeren. Je moet hem aanwakkeren. Paulus schrijft naar Timotheus, zegt hij, wakker de gaven van de geest in je leven, wakker ze aan. Geef er ruimte aan, maak er ruimte voor. Weet je, de geest wil bewegen. Hij is nooit gestopt met bewegen, sinds het boek Handelingen. Als je hem de kans geeft, beweegt hij overal. Maar in heel veel kerken, van allerlei stromingen, wordt de geest geblust. Er zijn kerken waar je niet in tongentaal mag spreken. Waar je niet zegt, ja nee, mensen mogen niet vallen in de geest. Mensen mogen niet profeteren. Weet je, er mogen geen demonen uitkrijsen. Toen in de Bijbel zegt heel vaak, met luid krijsen gingen de demonen uit. Het is positief als demonen het uitkrijsen. Dat is een teken van het koninkrijk van God. En dat moeten we niet moeten proberen te blussen. Ja, maar dat zijn mensen niet gewend. Dan wennen ze er maar aan. Dat is het leven met God. Ja, dat is lekker. Dat zijn we niet gewend. Hoef je ook niet te bekeren. Ben je ook niet gewend. Toch? Als we de standaard gaan verlagen naar wat wij gewend zijn, dan wordt het een slappe boel. Ja, nee, zieken genezen ben ik niet gewend. Nee, mijn hand ergens opleggen en dat ze dan gezond worden. Nee, dat ben ik niet gewend. Nee, mijn handen in de lucht steken ben ik niet gewend. Een lied zingen ben ik niet gewend. Nou, ik heb nieuws voor je. Het gaat er niet zozeer om wat jij gewend bent. Sommige dingen moet je leren wennen. Daarom is... Want jij zit in de zaal, als je voelt dat de geest van God iets doet in je, laat het gewoon, deze mannen, laat het gewoon stromen. Halleluja. Kijk, de geest van God woont in je, hij wil je leven begeleiden. Daarom zegt de Bijbel, kijk, Paulus zegt een keer, zegt hij, de Satan verhinderde ons om iets te doen, de Satan werkt hem tegen. Maar op andere plekken zei Paulus, en de geest verhinderde ons om naar een bepaald gebied te gaan. Dus je moet onderscheid hebben, is de geest van God die je verhindert, maar de geest van God hindert je niet door omstandigheden. De geest van God woont in je. Die woont in je. Maar de geest van God kan je verhinderen om iets te doen of aansporen om iets te doen. Dus hij is een persoon. Hij is een persoon. Maar hij is God zelf. En omdat God zo ontzettend groot is, worden er beelden gebruikt in de Bijbel om hem te beschrijven. Er worden beelden gebruikt om de Heilige Geest te beschrijven, om het uit te beelden. Een van de beelden van de Heilige Geest is een duif. Is een duif. Waarom zegt in Lucas hoofdstuk 3, toen Jezus gedoopt werd, Lucas hoofdstuk 4 is het denk ik, 3 of 4, kijk dat ik erbij heb staan. Lucas 3 vers 22, dat de Geest van God daalde neer als een duif toen Jezus gedoopt werd. Johannes zag hem als een duif. En dat is heel mooi om te beseffen, want een duif is een vogel die, als je erover nadenkt, ook als je kijkt naar de duif in het verhaal van Noach, de duif werd uitgezonden op zoek naar een rustplaats. Om ergens op te landen waar hij op kon rusten. En de Geest van God rust op jou. De Heilige Geest is op jou geland. Hij is uit de hemel neergedaald en op jou geland. En nu met alles in je leven kan je je eigenlijk voorstellen alsof er een soort duif, alleen dan de Geest van God met je is. Waar je je bewust van bent. En je bewust bent, de Geest van God is op me. De heerlijkheid van God is op me. Soms zijn we zo gericht op onszelf, omdat we eigenlijk niet bewust zijn van de duif, de geest van God die op ons is. En dan zitten we klem in het natuurlijke denken. Ik weet ooit, ik was iemand een keer, die kwam voor pastoraat en die had zo'n heftig verhaal. Ik dacht, oh Heer, ik kan die persoon niet helpen. En God zei, nee, dat hoef je ook niet te doen, dat doe ik. We moeten een kanaal worden, waar die gewoon doorheen kan stromen. Jij hoeft mensen niet te genezen, dat doet Hij. Jij hoeft ze niet te bevrijden, dat doet Hij. Jij hoeft niet te profiteren, dat doet Hij. Maar Hij wil op je rusten, Hij wil door je stromen. Een van de beelden is een duif. Een ander beeld is wind. Wind. Als je zou kunnen

0: Zeg als wind in je zeilen. Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 3. Daar zegt hij in vers 8. De wind waait waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. En in Handelingen hoofdstuk 2 was er het geluid van een machtige windvlaag toen de geest van God werd uitgestort. Hij is de wind in je zeilen. Hij verdrijft stof. En in sommige kerken is dat hard nodig. Ik moest ooit een keer spreken in een kerk en iemand ergens achter in de zaal kreeg een hartaanval. Ze belden de ambulance en ze moesten 3 rijen met mensen wegdragen voor ze de juiste hadden gevonden. Dat is een grap, mensen. Die kerk was zo dood. Dat is een grap. Maar het was de wind. Hij is olie. Gezalfd met olie. De olie van de Heilige Geest spreekt de Bijbel over in Jesaja 61. Olie geneest, maar olie verbrijzelt jukken. De Bijbel zegt, de zalving verbrijzelt het juk in Jesaja 10 vers 27. Het is de zalving, de olie die het juk vernietigt. Die het juk ervan af laat glijden. Heel veel mensen gaan gebukt onder een juk. Een juk van zonde, een juk van ziekte, een juk van demonie. Maar als de kracht van de geest komt, worden ze vrijgezet van jukken. En dan moet je weten, ik ben gezalfd. Jij bent gezalfd door de geest van God. Je bent ingesmeerd met de geest van God. En dat is het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament werden maar een paar mensen gezalfd, of Oude Testament werden maar een paar mensen gezalfd met de Heilige Geest. Het waren de koningen, het waren de priesters en het waren de profeten. Die hadden de Heilige Geest, maar het volk niet. Het volk niet. Het enige wat het volk had, was de letter. Waren de regels. Maar ze hadden niet de geest in hun wonen die hun hielp om het te gehoorzamen. En daarom beschrijft Paulus, hij vergelijkt het met dat de dood is. Want er zat geen leven in, want de geest brengt leven. En dat is zo mooi. Eigenlijk, als je kijkt naar toen de wet werd gegeven, toen alleen kennis werd gegeven, die dag stierven er 3000 mensen in het Oude Testament. Want dat was de dag dat ze zondigden met het gouden kalf. En 3000 mensen stierven. Maar op de Pinksterdag in Handelingen hoofdstuk 2, toen de geest werd uitgestort, kwamen er 3000 mensen tot leven. 3000 mensen werden opnieuw geboren, werden levend die dag. Door de geest van God. En dan zegt Petrus, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat God zal uitzetten zijn geest op alle vlees. Alle vlees. Daarom hadden de Joden zo'n hekel aan de apostelen. Want de Joden dachten, God is alleen voor ons. En God woont in het heilige der heiligen met een priester. En we moeten een dier slachten om God te behagen. Maar toen Jezus kwam, veranderde dat allemaal. Want Jezus is een hoge priester en heeft ons allemaal priesters gemaakt. En niet alleen de priester was gezalfd, maar iedereen was gezalfd. En de tempel geldt niet langer meer, want je bent de tempel van de Heilige Geest. Het ging rechtstreeks in tegen alles wat gepredikt was. Eigenlijk tot die tijd. De zalving van God is op je. Het beeld van olie. Een ander beeld is van vuur. In Lucas 3 vers 16 zegt Johannes de Doper over Jezus. Hij die na mij komt is groter dan mij, want hij zal u dopen in de Heilige Geest en met vuur. In de Heilige Geest en met vuur. De Heilige Geest brandt binnenin je, zou je kunnen zeggen. Hij brandt binnenin je. Hij is de passie van God in je. Hij is het vuur van God in je. Handelingen hoofdstuk 2. En bij allen werden tongen als van vuur gezien. Kijk, het vuur van God zorgt ervoor dat je niet te stoppen bent. Want dat vuur blijft in je branden. Als je de Heilige Geest en vuur hebt, dan blijft dat in je branden. Het is de geest van God die aangewakkerd wordt en aangewakkerd wordt en aangewakkerd wordt. En iedere keer als je in de tegenwoordigheid van God bent, wordt dat aangewakkerd. Daarom schrijft Paulus tegen Timotheus, wakker de gave aan die in je is. Wakker de geest van God aan die in je is. En als je dat doet, ben je niet te stoppen. Want de Heilige Geest is nooit teleurgesteld. Hij is nooit angstig. Hij is nooit verdrietig. Kijk, Paulus, ze probeerden hem te stenigen. En de Joden wisten wel wanneer ze iemand dood hadden gestenigd. Maar het vuur van God brandde in hem. Hij stond op, schudde zich af, klopte het af. Ging terug dezelfde stad in en predikte er weer. Hij was niet te stoppen. Hij brandde met het vuur van God. Als Paulus een christen was geweest zonder het vuur van God, had hij naar de pastorale afdeling gegaan. Had hij gezegd, en wat er nou toch gebeurd is? Toen hebben ze me ook nog gestenigd. En als hij zegt, ach nee toch, Paulus. Heb je deze vragenlijst al ingevuld? Want misschien is er ook wel een demon binnengekomen. Nee hoor. Schudde het stof af. Wandelde dezelfde stad in. En hij predikte Christus. Vol van het vuur. Vol van het vuur. Stefanus, toen ze hem stenigen, scheen die nog van het vuur van God. Scheen die nog van het vuur van God. Even een beelden van de Heilige Geest. Is dat van vuur? Is dat van vuur? Dat de Geest van God in je brandt. Halleluja. Een ander beeld is dat van water. In Johannes hoofdstuk 7. Als iemand dorstig is, laten we naar mij komen en drinken. En stromen van levend water zullen uit je stromen. De Geest van God is gewoon een rivier. Hij stroomt en hij stroomt en hij stroomt. En de profeet Ezechiël beschrijft de rivier van God. En sommigen gaan tot hun enkels erin. Sommigen niet eens, die staan op de oever, die staan te kijken. Die zeggen, dat is toch een mooie rivier, hè? Zullen we daar een bijbelstudie over doen? Laten we dat eens doen. Laten we zo'n fijne bijbelstudie houden over die rivier. En anderen zeggen, nee, die rivier die stroomde alleen in de tijd van de apostelen. Toen stroomde die rivier. Als het Gods rivier is, stroomt die altijd. Want Gods rivier, daar zit geen dam op. Halleluja. En sommigen die gingen, die voelden even met hun tenen. Vind ik dit iets? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, ja, ik ben toch niet echt op mijn gemak. Nee, nee, nee. Ik ben niet gewend ook, zo'n rivier. Anderen gaan met hun enkels. Anderen gaan maar wat God wil, is dat je erin springt. Dat je erin springt. Dat je niks meer voelt onder je voeten. Dat je totaal afhankelijk bent. Dat je gewoon mee laat gaan door de rivier. Jezus zei, als iemand dorstig is, Johannes hoofdstuk 7, vers 36, laat hij naar mij komen en drinken. Jezus zei niet, laat hij naar mij komen en denken. Dat denken heel veel Nederlandse christenen. Ik weet niet wat ik ervan denk. Dat is mooi. Dat is heel goed, want het maakt ook helemaal niet uit wat je ervan denkt. We moeten minder denken en meer drinken. Maar de Bijbel verschrijft de Heilige Geest, onder andere met wijn. Wijn moet je niet over nadenken. Maar de Geest van God is als wijn. En wat gebeurt er als mensen heel veel wijn drinken? Worden ze dronken. Daarom zegt Paulus in Efeze hoofdstuk 5. Word niet dronken van wijn, maar word voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Maar als je genoeg drinkt, word je dronken. Daarom zegt Petrus, zei, deze mensen zijn niet dronken. Ze hebben iets te veel nieuwe wijn op. Heb je wel eens te veel nieuwe wijn gedronken? Wie is wel eens dronken geweest in de geest? Het mooie is, dit wordt dus opgenomen voor onze afstandsschool. Wat moeten die mensen dan niet denken? Sorry, deze mensen zijn niet dronken zoals jullie denken. Een ander beeld van de Heilige Geest is, hij is ons zegel of ons onderpand, zegt de Bijbel. In Efeze. Het onderpand van de Heilige Geest. Wat is een onderpand? Het is een aanbetaling. Een aanbetaling. Dus als je, soms moet je ergens een aanbetaling voor doen. Wat geeft dat? Dat geeft je de garantie dat je de rest ook gaat krijgen. Amen. Een klein beetje van de hemel woont al in jou. Een klein beetje van de hele glorie en heerlijkheid van God woont al in je. En dit is gewoon een aanbetaling. En het laat ons zien op de perfecte dag. Dat Jezus terugkomt of dat je sterft. En dat je de hele heerlijkheid binnengaat. Dat je de hele vreugde binnengaat. Amen. Je hebt de aanbetaling, je hebt het onderpand van de Heilige Geest ontvangen. Een ander beeld is licht. Hij is openbaring. Hij geeft licht in je leven. Allemaal eigenschappen, eigenlijk allemaal beelden van de Heilige Geest. De Geest van God is zo groot. In Jesaja hoofdstuk 11 zegt de Geest van wijsheid. Zijn Geest van inzicht. Een Geest van raad. Een Geest van sterkte. Een Geest van kennis en de vrezen des Heren. Allemaal eigenschappen van de Heilige Geest. Allemaal eigenschappen van de Heilige Geest. Een Geest van wijsheid, een Geest van kennis. De wijsheid van God woont in jou. De wijsheid van God woont in jou. Waarom? De Geest van God woont in je. Een vriend van mij werkte bij een ICT-bedrijf. En op een gegeven moment hadden ze een probleem met een of andere computer. En niemand kon het oplossen. Hij stond erbij en zegt, God, wat is het probleem? En God zegt hem, dit en dat moet je doen. En is hij gemaakt. En hij doet het en de computer is gemaakt. En vanaf die dag, alle moeilijke problemen kwamen ze bij hem brengen. Hij had er ook geen verstand, maar als je luistert naar de Heilige Geest, zie je er soms wel slim uit. Ja. Ander vriend van mij, Casper, die had een bouwbedrijf. En ze hadden een binnenplaats aangelegd met allemaal leidingen en uiteindelijk beton eroverheen gestort en dat bouwwerk was af. En op een gegeven moment belt die eigenaar en zegt, we hebben een probleem, we hebben een lek. En dat zat ergens onder die betonnen binnenplaats, was net zo groot als deze zaal. En ergens daaronder zat een lek en was een van de leidingen kapot. En normaal zou de optie zijn gewoon open gaan breken net zolang dat je tegenkomt. Maar hij zei, nee, wacht even, kom eraan. Hij gaat er naartoe en zegt, heer, waar zit het lek? En de Heilige Geest wijst hem aan en zegt, nee, je moet alleen hier hakken. En precies op die plek zit het lek. En die man zei, hoe weet je dat? God weet alles. God weet alles, maar de kennis, de wijsheid van God, woont in je. Het is geen menselijke kennis en daar gaan heel veel mensen de mist in. En nogmaals, kennis brengt niet per se de kracht van God. Als dat zo was, waren de fariseeën de meest gezalfde mensen die er waren. In plaats daarvan waren het de meest vreselijke mensen die er waren. Met al hun kennis. Omdat kennis, je kan denken dat je kennis hebt, maar kennis betekent niet dat je iets begrijpt. Kennis betekent niet dat je iemand kent. Dus de fariseeën met al hun kennis over de schrift, over de Bijbel, ze deden niks anders van jongs af aan. Ze kenden alle teksten uit hun hoofd. Ze bestudeerden God hun hele leven lang, maar toen God zelf voor hun neus stond, herkenden ze hem niet. Dat is heftig. Toen God zelf in de vorm van Jezus Christus voor hun neus stond, herkenden ze hem niet. Degene die zijn hele leven lang bestudeerde, met hun kennis, met hun hoofd, herkenden ze niet toen hij voor hun neus stond.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee!
3: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Jezus zegt, Johannes 5, zegt hij tegen de schriftgeleerden, jullie onderzoeken de schriften. Want je denkt dat je daar eeuwig leven in vindt. Maar ze zijn het die over mij schrijven. Ze zijn het die over mij schrijven. En je herkent me niet. In sommige kerken ook herkennen ze de Heilige Geest niet. Al zou die binnenkomen met een rode hoed op. Omdat met je kennis kom je klem te zitten. Mensen die vastzitten in hun kennis zullen zeggen. Ja, maar de Bijbel zegt laat alle dingen in goede orde gebeuren. Dit in deze hoek is toch geen orde? Nou, de Bijbel zegt dan eerst, laat alle dingen in goede orde gebeuren. Bij sommige kerken gebeuren niks en die hebben het al over orde. Nee, zorg dat eerst alle dingen gebeuren en daarna gaan we het hebben over orde. Maar op de Pinksterdag was ook geen orde zoals wij denken over orde. Want iedereen was dronken zoals ze dachten. Ik denk ook bij mijn ouders wonen. Op een gegeven moment was ik thuis God aan het zoeken. Ik was aan mijn kamer aan het aanbidden. En voem, de kracht van God kwam. En ik lag op de grond. En ik lag te schudden op de grond. En ik zei tegen God, Heer, waar staat dit in de Bijbel? Dat is geen goede vraag, want hij kent zijn woord beter dan wij. Amen. En God zei tegen me, Psalm 96. Ik denk, hè? Ik kom bij, ik pak mijn Bijbel, ga naar Psalm 96. En ik lees en er staat, beef voor mijn aangezicht. Ik dacht, zo heb ik het nooit gelezen. Ja, maar dat betekent dat niet. Oh nee, wie bepaalt dat? Als God zegt dat het dat betekent. Kijk, wij kunnen denken met onze kennis dat we God hebben. Maar God zit niet in kennis. Je kan God leren om te ervaren. De fariseeërs hadden alle kennis. Saulus, voor zijn bekering, had alle kennis. Maar hij herkende de Heilige Geest niet. Hij herkende de Heilige Geest niet. Dus we moeten leren om de Geest van God te herkennen. We moeten leren om de Geest van God te herkennen. Dat is heel schokkend, maar ze beschuldigden Jezus dat het de duivel was. Vanwege de Geest van God die in hem werkte. De Zoon van God zelf. De mensen die in God geloofden, noemden de Zoon van God de duivel. Toen Jezus demonen uitdreef, reageerden de Joden en zeiden, hij doet dit alleen maar omdat hij bezeten is van de duivel. En in die context zegt Jezus, iedereen die zondigt tegen de Vader of tegen de Zoon zal vergeven, maar wie zondigt tegen de Heilige Geest? Ze noemden de Zoon van God zelf de duivel. Dat is geen goed plan. Maar ze hadden alle kennis, dachten ze. Ze hadden alle kennis. De Geest van God. Hij. Kijk, en dit is het ding. De Geest van God is zowel in je als op je. De Heilige Geest van God woont in je en hij is op je. Allebei. Dus de Bijbel zegt in Romeinen 8, de Geest van God is in u komen wonen. Is in u komen wonen. Maar de Bijbel zegt ook, in Lucas hoofdstuk 4, dat Jezus opstond om te lezen, dat hij de Geest van de Heere is op mij. Op mij. Dus de Geest van God, die woont zowel in je als op je. Wat is het verschil? Voor je eigen leven, de Geest van God is op jou voor anderen. Yes. Voor anderen. En hij is in je voor jezelf. Het is allebei het werk van de Heilige Geest. Ik word het even af naar de HG. Reinigt alles. Maar de Heilige Geest is in je en hij is op je. Hij is in je voor jezelf. Dat spreekt. Kijk, op je spreekt over kracht. De Heilige Geest is de kracht van God. Dus de kracht van God zelf is op je. En in je spreekt over karakter. En leiding, karakter. Dus hij woont in je om te werken aan je karakter. En het spreekt erbij over de vrucht van de geest. Toch? Waar staat dat? Galaten 5. Yes. Galaten 5, vers 22 en 23. Het spreekt over de vrucht van de geest. Vrede, geduld, liefde, blijdschap, zachtmoedigheid. Allemaal vrucht. Het zijn niet de vruchten van de geest. Het is eigenlijk de vrucht van de geest. Dat is wat de geest van God in je uit wil werken. Waarom? Hij wil je in je karakter laten lijken op Jezus. Hij wil je in je karakter laten lijken op Jezus. Daarom is de doop in de Heilige Geest zo belangrijk. Ik heb mensen door de doop in de geest. Ik heb mensen door de doop in de geest totaal zien veranderen in hun karakter. Mijn eigen leven, mijn eigen karakter is totaal veranderd door de doop in de Heilige Geest. Toen ik vervuld werd met de Heilige Geest, trok God alle agressie, alle pijn, hij trok alle bitterheid trok hij uit mijn leven. En in één keer was de vrede van God in me. En daarna, weet je, God blijft werken aan je karakter. Na mijn bekering was ik heel erg boos op iemand. Ik weet niet of ik dat verhaal wel eens heb verteld. Heb ik dat wel verhaal was verteld of niet? Er was iemand die het, het hoefde niet te gedetailleerd, maar ik zat op HBO en weet je, ik was gered, ik was wedergeboren, ik had de geest van God. En iemand die wist dat ik christen was, dat ik jeugdleider was. En er was iemand die geen christen was. En die dacht, weet je wat, die jongen is daar mee bezig. En weet je wat ik doe? Ik ga allemaal profielen op homo-sites aanmaken. Dat iedereen die hem gaat googlen om uit te nodigen of als mensen dat soort dingen, dan, weet je, dan komen ze daarop uit. En ook omdat ik moest in die tijd stage gaan lopen bij bedrijven. En heel vaak bedrijven die gaan eerst zoeken op internet wat ze over je kunnen vinden. En had hij de meest ranzige dingen had hij aangemaakt. Het waren allemaal sites. Ik was zo boos. En van voor mijn bekering, ik kon goed thai boksen. Dus ik dacht, weet je wat jongen, ik zoek je op. En ik dacht, ik zal je leren. En ik was zo boos. En ik was klaar om het te doen. En God, de geest van God in me zei, Tom, ik hou net zoveel van hem als van jou. En ik kon alleen maar huilen. En in plaats van hem in elkaar te slaan, heb ik voor hem gebeden. Maar dat is de geest van God in je, die het karakter van Christus uitwerkt in je. Liefde, vrede, blijdschap. Weet je, wandelen in liefde is niet makkelijk. Want waarom zegt in 1 Korinthe 13 dat liefde rekent nooit kwaad toe. En zoveel mensen houden kwaad vast in hun hart. De Engelstaling zegt, it takes no account of a suffered wrong. Alles wat je aangedaan heeft, liefde houdt daar geen lijst van bij, want God houdt geen lijst van jou bij. De Bijbel zegt, al onze zonden zijn uitgewist in de hemel. God heeft ze vergeven en vergeten. Hij is zelfs vergeten dat hij ze vergeven heeft. Hij denkt er niet eens meer aan. De Bijbel zegt dat in Hebreeën. Hij houdt er geen lijst van bij. Jij moet ook geen lijst bijhouden van mensen, wat ze tegen je hebben gedaan. En dingen in je hart vasthouden. Wat die mij heeft aangedaan. Hé, hey, wat mooie liefde. Liefde houdt geen lijst bij van wie je wat aan heeft gedaan. Maakt het los. Maar dat is de geest van God in je. Nou, hoeveel zijn 9 vrucht? De vrucht van de geest is 9-voudig. Maar we hebben ook de kracht. En dat zijn de gaven. De gaven van de geest. Die staan in? 1 Korinthe 12. Yes, goed. 1 Korinthe 12, dat spreekt over de gaven van de geest. En daar gaan we ook les over hebben. Maar de gaven van de geest hebben niet te maken met je karakter. Hebben te maken met de kracht van God op je leven. Want alle gaven, die zijn er om anderen te dienen. De geest van God is op jou voor anderen. Dat als jij handen legt op zieken, dat ze genezen. Dat als mensen op jouw werk gebukt gaan onder demonie, dat je onderscheid van geest hebt. Nou, de gaven van de geest, de gaven van geloof, gaven van wonderen, gaven van genezing, onderscheid van geesten, woord van kennis, woord van wijsheid, profetie, tongentaal, vertaling van tongentaal. Dat zijn de gaven van de geest. Het heeft allemaal te maken met de kracht van God. En daar gaan we nog wel les over geven. Over hoe je daarin kan wandelen. Want iedereen kan in alle gaven van de geest functioneren. Iedereen kan in alle gaven van de geest functioneren. Soms is het geleerd in de kerk, ja, de een heeft dit en de ander heeft dat. Maar de Bijbel zegt, strek je uit naar de beste gave. Wat is de beste gave die jij nodig hebt op dat moment? Er is ook geen beste gereedschap. Dat ligt eraan of dat je auto kapot is of je toilet. Dus je kan wandelen in alle gaven van de geest. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Omdat je moet groeien in allebei. Je moet groeien in allebei.
4: Ja.
0: Hier is het happy hour in deze hoek. Zeg maar. Je moet groeien in allebei. Waarom? Een leven met heel veel kracht van God, zonder karakter, is gevaarlijk. Dus je karakter moet meegroeien met de kracht van God die op je leven is. En dit is de reden dat je soms hoort van mannen en vrouwen van God, waar wonderen gebeuren. Maar ondertussen gebeuren er achter de schermen de meest vreselijke dingen. Op het gebied van zonde en mis en dingen die misgaan, schande, dat soort dingen. Waarom? De kracht van God zegt niks over je karakter. Als je Korinthebrief leest, die mensen die waren volop actief in de gaven van de geest. Maar Paulus kan een aantal van de meest vreselijke dingen opnoemen die daar gaande zijn. Mensen zitten dronken aan het avondmaal, maar niet van de geest. Dus dat zegt niks over elkaar. Dus je karakter moet meegroeien met de kracht van God. Een leven in de kracht van God zonder karakter is heel erg gevaarlijk. Is heel erg gevaarlijk. Waarom? Als je wandelt in de kracht van God, gaan mensen je op een voetstuk zetten. Gaan mensen naar je opkijken, dat soort dingen. Maar een wandel met karakter, zonder kracht, is nutteloos. Is nutteloos. Want je hebt de kracht van God op je gekregen naar de mensen te bedienen. Lucas hoofdstuk 4, de geest van de Heer is op mij, omdat hij me gezalfd heeft. Om te verbinden de gebrokenen van hart, om gevangenen vrij te zetten, om te genezen. Weet je, mensen om je heen hebben de kracht van God nodig. Als je buurvrouw ziek is, kan je zeggen, ach wat zielig. Of je zegt, wat ik heb, geef ik u. Wees genezen in de naam van Jezus Christus. Daar hebben mensen echt iets aan. Dus je hebt allebei nodig. Je hebt allebei nodig. Jezus zegt, mijn volgelingen zijn te herkennen aan de liefde. En hij zegt, mijn volgelingen, de gelovigen, zijn te herkennen aan demonen uitdrijven. Zieken genezen. Zullen in tongentaal spreken. Kracht van God, hij spreekt over allebei. Hij spreekt over allebei. Je mag even gaan naar Lucas hoofdstuk 9. Omdat ik hier een voorbeeld wil aanhalen wat God mij liet zien. Omdat allebei kracht en karakter moet je leren en ontwikkelen. Allebei. Alleen, weet je, je kan leren profiteren. We kunnen mensen leren zieken te genezen. Je kan mensen leren om demonen uit te drijven. Alleen, dat betekent niet dat diezelfde mensen ook willen werken aan hun karakter. Want sommige mensen, als je iets zegt over hun karakter, reageren ze als een gebeten hond. En mensen, je zou aan allebei zou je moeten werken. En op een gegeven moment, toen had ik ook door, wacht, dus we kunnen mensen gigantisch trainen in de kracht van God, maar mensen kunnen qua karakter nog heel erg ver achterlopen. En je natuurlijke denken is om dit te zeggen, en dit gebeurt in heel veel kerken. Wacht, er gaat iets mis met de kracht van God. Of in een opwekking met een uitstorting van de Heilige Geest. Dat horen we als mensen zeggen, ja, er gebeuren ook rare dingen. En sommige mensen manifesteren in het vlees. En wat we dan vaak doen is, dan stoppen we het. Dan zeggen we, nou, dan doen we dat niet meer. En dat is een verkeerde reactie. En God liet me dit zien aan de hand van het evangelie van Lucas. Lucas, hoofdstuk 9. Daar staat er, en hij riep zijn 12 discipelen bijeen en hij gaf aan hen kracht van de Heilige Geest en macht, autoriteit, over alle demonen en om zieken te genezen. En hij zond hen op weg en zei, het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. Dus hij zendt ze hieruit met kracht, toch? Hij geeft ze de kracht van God. Hij zegt, ga maar zieken genezen. Ga maar demonen uitdrijven. Je hebt de kracht van God gekregen. Nou, de discipelen hadden de kracht van God. Maar als je het hoofdstuk verder leest, hadden ze nog niet echt het karakter. Want als we iets verder gaan, en ik ga het niet allemaal oplezen, maar een aantal dingen die we kunnen zien, is dat in Lucas hoofdstuk 9, op een gegeven moment vanaf vers 37, heeft Jezus ze zojuist de kracht gegeven over alle demonen en alle ziekten? Ja, toch? Toch lukt het ze niet, als je verder leest, en we hoeven het nou niet te lezen, maar om iemand niet te genezen en te bevrijden. Die maanzieke jongen, waarvan Jezus hem bevrijdt van een demonische geest, lukte de discipelen niet. Terwijl Jezus vlak daarvoor zegt, ik geef je autoriteit over alle demonen. Hetzelfde hoofdstuk, nog komen ze een demon tegen wat niet lukt. Ja, het is toch, ja, dat de Heere, hè, dat de Heere dat toch toestaat. Of dat de Heer toch niet iedereen geneest. Nee, ze hadden net kracht gekregen over alle demonen. Dat lag niet aan de Heer, dat lag aan hun. Dus datzelfde hoofdstuk gingen er nog dingen mis. Want niet iedereen genas. En dan vervolgens, dan zie je in vers 46, dan krijg je een discussie over wie de belangrijkste was. Dus Ze hadden de kracht van God en nu dachten ze, nou zijn we het mannetje. Maar we moesten nog wel even uitmaken wie van de 12 het alfamannetje was. Dus ze krijgen een discussie over wie het belangrijkste is. En dan vervolgens, een paar versen daarna, vinden ze zichzelf zo belangrijk dat ze de rest gaan afwijzen. Want dan zeggen ze, Heer, we hebben iemand gezien die demonen uitdrijft en die hoort niet bij ons groepje. Dus we hebben maar even gezegd dat hij het niet moet doen. En Jezus zegt, dat is niet meer slim. Hij zegt, want weet je, Jezus zegt dan, ik zal het letterlijk voorlezen. Jezus zei, verbied het niet. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Dat zie je soms ook. Mensen die de kracht van God hebben, gaan zichzelf exclusief vinden. Kerken die de kracht van God hebben. Ja, bij ons gebeurt alles. De Heer werkt bij ons. Kom allemaal naar ons. Naar ons, naar ons. Ikke. Toch, God wil door iedereen werken. Dus dat ging mis. Vervolgens, kijk, Jezus had ze de kracht van God gegeven. En als je die verslagen leest, demonen schreeuwden het uit, zieken genazen. Dan staat er, en het geschiedde, vers 51. Toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. En op hun reis kwamen ze in het dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, Jezus niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem. Dan staat er in vers 54, en toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden ze, Heren, wilt u dat wij zeggen dat de vuur uit de hemel neerkomt dalen en ze allemaal verteert, net zoals Elia heeft gedaan. Zo dachten ze, wij hebben de kracht van God. Heel dorp, hè, mensen. Alsof ze bij wijze van spreken de Sleeuwwijk heen moesten trekken of door werken nam. Dat mensen zeggen, nou nee, daar zitten we niet zo op te wachten. En dan komen ze bij Jezus. En weet je wat het was? Ze hadden er een Bijbelverhaal voor. Net als Elia. Heer, uw woord zegt toch. Ze sporen Jezus aan voor een gigantische barbecue. Om een hele stad als een vlammenwerper uit te werpen. Want ze dachten, goeiedag, wij hebben de kracht van de geest. Laat de vuur maar komen, Heer. Zondaren. De Zoon van God afwijzen. Wat denken ze wel niet? En ze hadden er nog een Bijbeltekst ook voor. Net als Elia, hè? Dat soort profeten moeten we toch navolgen. En Jezus draait zich om en zegt, je hebt geen idee wat voor geest je hebt, zegt hij. Je hebt geen idee wat voor geest je opereert. Dan zegt hij, de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Nou ja, goed. Laten we zeggen dat dit is vanavond even geen bediening, dit zou onze kerk zijn. Je zit allemaal in de frontrunnerskerk. We gaan onderwijs geven over de kracht van God. En we leggen alles uit hoe iedere zieke kan genezen. En vervolgens geneest niet iedereen. Krijgen we in de kerk ruzie over wie het belangrijkste is. Verbieden we anderen om het ook te doen. En krijgen we een plan voor een gigantische barbecue. Wat zouden wij zeggen? Stoppen, toch? Dit doen we niet meer. Lucas 10 vers 1. Wat doet Jezus? Hierna wees de Heere nog 70 anderen aan. En zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit naar iedere stad waar hij komen zou. En als je dan op een gegeven moment vers 9 leest, gewoon weer genees de zieken die daar zijn. Zeg tegen hen, het koninkrijk van God is bij u gekomen. In ieder geval, even tot zover. Het gaat er niet om dat het niet belangrijk is om als karakter te werken, want Jezus corrigeert ze iedere keer. Iedere keer corrigeert hij ze. Dus bij die maanzieke jongen zegt hij, hé, ligt aan jullie ongeloof. Niet iemand anders de schuld geven. En bij die andere keren zegt hij, je weet niet uit welke geest je bent. Of hij wijst ze terecht, want als ze denken dat ze het belangrijkste zijn, zegt hij een kind in hun midden. Zegt hij, je moet worden als een kind. Dus iedere keer corrigeert hij ze, maar hij stopt niet de beweging van de Heilige Geest. En dat is heel belangrijk, want dat is onze reactie vaak. We stoppen de beweging van de Heilige Geest. We stoppen de beweging van de Heilige Geest. En vanuit soms zo'n denken ontstaat een kritiek op bewegingen. Misschien heb je wel eens gehoord van de Toronto-opwekking. Toronto, wie heeft er wel eens van de Toronto-opwekking gehoord? Wie heeft er wel eens kritiek op de Toronto-opwekking gehoord? Heel veel mensen. En de Toronto-opwekking is een bizar verhaal van John Arnott. Hij is voorganger in Toronto, Canada. En op een avond hebben ze een hele normale Pinkstergemeente. Niks bijzonders aan. En op een avond hebben ze twee soort samenkomst. Ze hadden een bijbelstudie voor de mensen die bijbelstudie willen volgen. En een gebedssamenkomst voor mensen die wilden bidden. En hij beschrijft dat op een gegeven moment de bijbelstudie is afgelopen. Iedereen gaat naar huis. En de koster die staat te wachten tot alle auto's weg zijn. Tot de gebedsavond af is gelopen. Want die moest het gebouw afsluiten. En op een gegeven moment na een half uur.

meer reële is. Want het onzichtbare heeft het zichtbare voortgebracht. Dus het onzichtbare is reëler dan de zichtbare wereld. En het is belangrijk dat een gelovige leert, dat eigenlijk een kind van God leert, hoe zij in een geestelijke wereld kunnen functioneren. En je kan er niet in functioneren zonder het woord van God. Ik kan er niet in functioneren zonder het woord van God als een kind van God. Want de Bijbel is onze ware gids. Oké? In de onzichtbare wereld. Er zijn andere gidsen. Letterlijk, er zijn andere gidsen. Er zijn andere boeken. Maar dat zijn niet de ware gidsen. Oké? Het is net alsof je een map hebt. Oké? Je hebt een map van Nederland. Maar je hebt niet de map die we allemaal hebben. Je hebt een map die totaal anders eruit ziet. Je hebt een map waarin de nacht in het noorden is. En je hebt een map waarin Groningen in het zuiden is. En dat map is Amsterdam in het verre zuiden. En Rotterdam in het hoge noorden. En je gaat dat map gebruiken om te bewegen in Nederland. Nou, je wordt misleid. Want als je dat map gaat gebruiken dus, wat gebeurt er? Je komt op de verkeerde plekken. Je gaat denken dus dat Rotterdam in het hoge noorden is. En je gaat naar het noorden rijden om Rotterdam te bezoeken. Maar dan kom je daar aan en dan zie je van, oh, dat is niet Rotterdam. Dat is totaal wat anders. Of je bent misleid. Iemand kan tegen je zeggen, ja, het is echt Rotterdam. Maar je bent in Groningen beland. Nou, dat is wat de Bijbel is voor ons. De Bijbel is de ware gids. Er zijn andere gidsen, maar dat zijn misleidende gidsen. Ze brengen jou in de verkeerde plek van het geestelijke wereld. Niet in de juiste plek van het geestelijke wereld. Het is belangrijk dus dat wij als kinderen van God ons Bijbel, ons woord, het woord van God goed kent. En ik had gezegd gisteren dat de onzichtbare wezen, een onzichtbare wezen, heeft onze fysieke wereld geschapen. Weet je, als je kijkt in Genesis 1 vers 1 zegt de Bijbel, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En Johannes 4 zegt dat God is geest en zij die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus we zien dat in het begin schiep een onzichtbare wezen het fysieke hemel en aarde. Oké? Er zijn meerdere hemels. Oké? Eén hemel, de eerste hemel is fysiek voor ons ogen. Dat zijn de planeten die we hebben om ons heen en de universum hoe wij het kennen. Waar de wetenschappers nog waar kunnen nemen met verschillende satellieten, satellietbeelden, noem maar op. Oké? Dat is de eerste hemel. Maar je hebt nog een tweede hemel en een derde hemel. Nou, dat is een uitleg voor later, oké? Nou, Hebreeën 11 vers 3 zegt, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet bestaan uit wat zichtbaar is. Nogmaals, door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit woord zichtbaar is. Door het geloof, zegt de Bijbel je, zien wij dat de wereld tot stand is gekomen door het woord van God. En dan zegt hij dus, de dingen die men ziet, wat wij fysiek zien, is niet ontstaan uit wat zichtbaar is. Dus de dingen die wij kunnen waarnemen, is ontstaan uit wat niet zichtbaar is. Als ik het even andersom de Bijbeltekst lees. Oké? De dingen die wij kunnen waarnemen, is niet ontstaan uit wat wij kunnen zien. Het is ontstaan uit dingen die wij niet kunnen zien. Dingen die niet zichtbaar is. En dus dat is een geestelijke God. God die een geest is. Die een fysieke wereld heeft geschapen. En de geestelijke wereld is waar. Is echt. Daarom zie je demonen uitdrijven. Maar laten we eventjes toch stap voor stap gaan. Oké, we gaan nu kijken naar de realiteit van de onzichtbare wereld. En het eerste verhaal dat ik wil lezen is het boek van 2 Koningen 6, vanaf vers 8 tot en met 17. Het is een van de mooiste verhalen, vind ik, over de realiteit van de onzichtbare wereld. Want deze passage gaat over Elisa en zijn dienstknecht. De profeet Elisa en zijn dienstknecht. Laten we even samen lezen in het boek van 2 Koningen 6 vanaf vers 8 tot met vers 17. Hij zegt, de koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei, mijn leger

0: Kakam moet op die en die plaats zijn. Maar de man God stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen, wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt. Want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde er niet eenmaal, maar of tweemaal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. En hij riep zijn dienaar en zei tegen hem, kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? Nou, wat gebeurt hier? De koning van Syrië vocht tegen de koning van Israël. En hij had strategie bepaald met zijn dienaar van, oké, we gaan daar ze aanvallen. En de Bijbel zegt dat de dienstknecht van God, Elisa, die zegt tegen de koning van Israël van, hey, op deze en deze plaats gaat de koning van Syrië jou aanvallen. Dus wees er attent op en ga die kant niet op en ga eromheen. Nou, de koning van Syrië was verbaasd van, hoe kan de koning van Israël weten wat ik heb gepland? En hij riep zijn dienaar bij zichzelf om te zeggen van, hey, wat is hier gebeurd? Wie van ons is ons verrader? Wie verraadt ons? Nou, wat zeiden zijn dienstknecht tegen hem? Vers 12. Een van zijn dienaren zei, nee, mijn heren, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. En hij zei toen, ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld, zie, hij is in Dothan. Dus de koning zei nu, ga maar de profeet Elisa ophalen, want dit is niet goed en we gaan hem gewoon doodmaken. Vers 14. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een grote leger. Dus de koning van Israël stuurde dus al deze dingen, de paarden en strijdwagens. En die kwamen s'nachts en omsingelden de stad waar Elisa was. De dienaar van de man God stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn dienstknecht tegen hem, ach, mijn heren, wat moeten wij doen? En Elisa zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad, heren, open toch zijn ogen, zodat hij kan zien. Dus open de ogen van zijn dienstknecht. En de heren opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Nou, dit is een klassieke verhaal van de realiteit van de geestelijke wereld. De Bijbel zegt je dat dus de koning van Syrië was bezig om een aanval natuurlijk op Israël te doen. En de Bijbel zei dus dat de koning had een strategie bepaald in zijn huis met zijn legerhoofden. En ze zeiden, we gaan daar en daar en daar. En gaan we dus een hinderlaag leggen voor de koning van Israël. Nou, de man Gods, die kreeg altijd de visioen. Of is het de visioen of de woord van God terug. En hij zag precies wat de koning van Syrië in zijn huis besprak. In zijn paleis besprak. Oké, je moet je voorstellen dat je praat slecht over je pastor. En de pastor ziet alles in een visioen terecht. Hij ziet al de negatieve dingen die het over hem zegt. Oké, maar ja, dat zeg ik niet dat gebeurt natuurlijk, maar dit is wat gebeurde. Dus Elisa stuurde naar de koning van Israël en zei tegen hem, hey, pas op, ga niet daar naartoe, want er is een hinderlag voor jou daar en ga daaromheen. Nou, dit gebeurde niet eenmaal of tweemaal, dit gebeurde vaker. Elisa was een man van God op zichzelf. Dit gebeurde vaker. De koning van Syrië dacht van, wat is dit nou precies? Wie is ons aan het verraden? En dus zei iemand, nee. Niemand verraadt ons, maar er is een profeet in Israël. En hij weet heel goed wat je in je binnenkamer doet. En toen zei de koning van Israël, sorry, van Syrië, ga hem ophalen, we gaan hem doodmaken. En de Bijbel zegt dus, ze kwamen in de stad en ze omsingelden de stad in Dothan. Daar is waar Elisa was. Oké, dan de leger omsingelde de stad. En de volgende ochtend, vroeg in de ochtend, de dienstknecht van Elisa, de profeet Elisa, die ging naar buiten om water volgens mij te halen. En terwijl hij buiten kwam, wat gebeurde er? Hij zag de leger van Syrië die de stad had omsingeld. En hij zei, meester, we zijn dood. Wij zijn dood, we zijn klaar. Want de koning van Syrië is gekomen met zijn leger om ons gevangen te houden. En het is klaar met ons. En hij was in paniek. En hij rende naar binnen terug. En hij zei tegen de profeet, heren, heren, meester, meester, we zijn dood. Want de koning van Syrië is hier met zijn leger. De koning was er niet zelf, maar zijn leger zijn hier. En Elisa was gewoon heel nonchalant en heel rustig. En hij ging naar buiten. En hij zei tegen de dienstknecht, laten we het opnieuw lezen. Zegt de diener van de man van God, vers 5, vers 15, stond heel vroeg op en ging naar buiten en zie een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heren, wat moeten wij doen? En Elisa zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Dat is een klassieke zin, dat vers 16. Hij zegt, wees niet bevreesd. Zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die met hun zijn. Hoewel het was een fysieke leger, Elisa was meer bewust van de geestelijke leger die daar ook met hun waren. Hij zegt, zij die met ons zijn, zijn meer dan die bij hun zijn. Betekent dus dat Elisa zei dat de engelen die bij ons zijn, mij als Elisa dan en jou als mijn dienstknecht, het zijn meer engelen. Het zijn meer geestelijke wezens, geestelijke legers, dan de geestelijke legers die meer de fysieke legers van hun zijn. Nou, je moet dit even volgen. Hij zei niet, zij die met ons zijn, zijn meer dan hun, de fysieke leger. Nee, Elisa zag de fysieke leger, maar hij keek naar de geestelijke leger die om hen heen zijn. Dat betekent dus dat elke fysieke leger hier op de aarde, er is een geestelijke leger achter hun. Het boek van Openbaring spreekt je over. Oké, in de geest was een leger opgestaan. En we zien het in het fysiek vanuit het oosten kwam een leger. En terwijl in de geest zagen wij hetzelfde leger opstaan. Elke fysieke gevecht, elke fysieke oorlog is een geestelijke gevecht en oorlog. Er moet eerst een confrontatie zijn in de geest. Voordat er fysiek een confrontatie is. Want als je er natuurlijk naar kijkt, waarom zou hun land oorlog willen voeren? Waarom zou een land uit willen gaan om een strijd te voeren tegen een ander land? Nummer 1, het kost je geld. Nummer 2, het kost je mensen, resources. Het kost je alles, het kost je tijd, het kost je energie. Het kost je alles om alles weer op te bouwen in je eigen land. Nou, er is een geestelijk conflict gaande. En wanneer er een geestelijk conflict gaande is, wat gebeurt er, is dat mondt zich uit in het fysiek. Als je het boek van Daniel hetzelfde leest, dan zie je er ook hetzelfde dat Daniel was aan het bidden en de engel werd tegengehaald door de prins van Perzië. En toen was hij doorgelaten omdat Michaël erbij kwam. En toen zei hij, ga nu terug om de prins van Perzië weg te halen, zodat de prins van Griekenland binnen kan komen. Nou, in het fysiek, dat is de seizoen waarin de Griekse Rijk eigenlijk omhoog kwam en het vocht tegen de Medes-Persische Rijk. De Griekse Rijk nam over. Maar de strijd was dus eerst in de geestelijke wereld. Nou, de profeet zei, zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die met hun zijn. En dan zegt hij, heren, maak toch de ogen van uw dienstknecht open. En zijn ogen gingen open en de dienstknecht zag in één keer een berg vol met paarden en strijdwagens rondom Elisa. Dus met andere woorden, ook al fysiek was Elisa 1, met zijn dienstknecht waren ze 2. En de leger van Syrië waren in de 1000 talen. Maar nog steeds, in de geest was er meer geestelijke oorlogsvoerders, geestelijke engelen met Elisa, dan met de 1000 fysieke leger van Syrië. Waardoor Elisa wist, dit is een gewone strijd, niks aan de hand. En als je verder leest, dan zie je dat Elisa maakte hun ogen blind. En zei, heren, maak ze toch blind. En ze gingen naar Samaria. Oké? Dus de geestelijke wereld is reëel. Dit is een klassiek verhaal ervan. Morgen gaan we kijken naar andere realiteiten van de onzichtbare wereld. Gaan we kijken naar andere voorbeelden in de Bijbel. En ik kan je ook voorbeelden geven uit mijn eigen leven. Uit mijn eigen persoonlijke leven. Ik weet niet of ik daaraan toe zou komen. Maar voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
2: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
3: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Vandaag lezen we een bijzondere Bijbeltekst uit het boek Job. Een van zijn vrienden zegt tegen Job: God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon en geeft hem aanzien voor altijd. Job 36, vers 7. Hoe denk jij dat God naar je kijkt? Misschien kun je niet geloven wat hij over jou gelooft, omdat je nog steeds gelooft wat anderen van je zeggen. Misschien denk je dat je voor God niet goed genoeg bent, omdat je struikelend achter Jezus aangaat. Misschien kun je zijn liefde moeilijk aanvaarden, omdat je nog steeds gebukt gaat onder de gevolgen van afwijzing. Maar luister goed. Niet wat jij denkt, voelt of doet, bepaalt hoe God nu naar je kijkt, maar wat Jezus voor jou heeft gedaan. In de tekst van vandaag legt een vriend van Job uit hoe God in Christus naar jou kijkt. Het zijn profetische woorden. God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon en geeft hem aanzien voor altijd. Schitterende woorden. Maar wie is er rechtvaardig? Volgens de Bijbel helemaal niemand. Rechtvaardig zijn betekent dat God je voor de volle 100% heeft goedgekeurd en daarom aanvaardt. Wie kan van zichzelf zeggen dat hij zo rechtvaardig is? Volgens de wet van Mozes was je alleen maar rechtvaardig als je je helemaal aan de wet houdt, dan zul je leven. Staat in Romeinen 10, vers 5. Wie kon aan een dergelijk hoge standaard voldoen? Alleen Jezus. De man zonder zonde was met rechte rechtvaardige. In één zin onthult Paulus het geheim van wie jij bent in Christus. Hij schrijft in Romeinen 10, vers 4. Ieder die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig. God heeft je in Christus geplaatst en hij ziet de uitmuntendheid, de schoonheid en de volmaaktheid van Jezus als hij naar je kijkt. Daarom kan hij zijn oog niet van je afhouden.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
7: Een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, vers 17. Als we met de Heer Jezus te maken hebben, dan is het niet een kwestie van halve maatregelen. Met oplappen komen we er niet, maar dat hoeft ook niet. Als Hij ons vernieuwt, verlost, wordt dat niet een vlag die wappert op een vervallen huis, maar het is een nieuw huis. De Heer Jezus heeft ons macht gegeven kinderen Gods te worden. Een nieuwe schepping een geheiligde, een heilige. Misschien zegt u, wacht even, dat gaat zomaar niet. We zijn toch onbekwaam tot enig goed geneigd, tot alle kwaad? Ja, dat is waar. Maar Christus maakt ons een nieuwe schepping. En het is heel gezond en nodig je zonde te zien. We moeten aan onze zonde ontdekt worden. Maar het is een truc van de duivel dat hij ons de gedachte heeft ingegeven dat het eigenlijk wel bijzonder vroom is als we diep gebukt gaan onder onze zonde. Kijk, het zondebesef is een overgangsfase die je nodig hebt in je geestelijk leven. Maar de duivel probeert het te maken tot een centrum, tot een valkuil met steile wanden. Ja, onze zonden zijn vele, maar aan het kruis is alles volbracht wat nodig was om ons te verlossen. Door een blik op het kruis is er leven en heil, daar is leven voor u en voor mij. Als we naar de Heer Jezus kijken, vergeten we alles. De heerlijke aanblik van zijn wezen. En dat is het geboorteuur van onze nieuwe mens. De nieuwe ogen moeten gaan zien. We zien andere dingen. Het nieuwe hart moet gaan kloppen. En het heeft een ander ritme. Toen Jezus' hart begon te slaan in dit erbarmelijke leven, nam het heelal de maatslag aan die door zijn bloed was aangegeven. Ga deze wereld eens teloor door wat wij met de hel verzonnen? God blijft de Satan één slag voor. Immanuel heeft overwonnen. Paulus noemt ons heiligen en huisgenoten Gods. En of dat nog niet genoeg is, een tempel voor de Heilige Geest. U zegt misschien, dat kan ook wel met een vergevorderde christen. Een hoogstaand kind Gods. Ja, die kunnen tempels van Gods Geest zijn, maar ik... Laten we eens horen wat de Bijbel zegt. In Jesaja 57 vers 15 staat, zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is. In de hoge en in het Heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige geest. Om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Johannes zegt, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. In Johannes 4 vers 15. In de Openbaringen 3 vers 20 lezen we dat dit alles uitgaat van de Heer Jezus zelf. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hoort iemand mijn stem en open de deur, dan kom ik binnen. En ik ga woning in hem maken. En dan kunnen we er zeker van zijn dat hij grote schoonmaak gaat houden. Hij maakt een nieuwe schepping. Een nieuw mens. Misschien zegt u, maar dat is nu werkelijk niet zo eenvoudig. Ja, het is heel ingrijpend, maar ook heel eenvoudig. Ik was in een gevangenis in Duitsland en een man kwam tot de Heer. Door die tekst, Openbaringen 3 vers 20. Ik sprak met hem in zijn cel en daar gebeurde het. De dominee kwam even later binnen en ik zei, vertel de dominee nou wat er gebeurd is. En toen begon hij een heel verhaal over een religieus gesprek met Corrie ten Boom, een nieuwe visie en ik weet niet allemaal wat voor gecompliceerd gepraat. Ik viel hem in de rede en zei, hou maar op, vertel nou eens even wat er gebeurd is. Iemand klopte, wie was dat? Hij zei meteen, Jezus. En iemand heeft opengedaan. Wie was dat? Ik. Ineens zag hij hoe eenvoudig het was en hoe werkelijk. De volgende dag hoorde ik die man een klaar getuigenis geven in een samenkomst met allemaal ex-gevangenen. Zeg, u die luistert, heb u het gehoord? Iemand klopt. Wie is die iemand? Jezus. Iemand moet open doen. Wie is die iemand? U. Doet u het? Dank u, Heer Jezus, dat u binnenkwam. En dat u een nieuwe schepping maakt. Dank u voor de grote schoonmaak. Dat u bloed rein maakt van alle zonde. Dank u dat u nu echt gaat wonen in dat hart. En een nieuw mens gaat maken. Een nieuwe schepping van die iemand die zei, Jezus klopte. En ik zei, ja. Halleluja. Wat een heiland. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
6: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, ik ben Kees Florissen en vandaag spreken wij vanuit de serie Jezus, onze redder, maar ook onze rechter, over het onderdeel: kan een pessimist ooit een optimist worden?

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Ik weet niet of jullie ooit problemen hebben in je huis, maar bij ons in Israël hadden we dat wel. Soms viel de elektriciteit uit om onbekende redenen. En natuurlijk altijd als we bezig waren met koken, strijken of wassen. En we bellen de elektricien en eindelijk krijgen we hem te pakken. Dan bel je om 12:00 en krijg je als antwoord: ik zal proberen er om 4:00 te zijn. Wat doe je dan 4:00 lang? Wachten. En na die 4:00 weten we één ding heel zeker. We hebben de elektricien nodig. We zijn van hem afhankelijk. Dus wachten zorgt dat we op een hele manier beseffen dat we afhankelijk zijn van Jezus. Hier is een aanbeveling die ik heb, is het kiezen en onderhouden van een positieve houding en verwachting. Iemand zei ooit dat iedereen geboren wordt als optimist of als pessimist. Een ander noemt een pessimist een optimist met ervaring. En ik weet heel goed als wat ik geboren ben. Ik heb een pessimistische inslag. Bovendien werd ik opgevoed als een echte pessimist. Mijn ouders waren goede mensen. Maar in mijn gezin gold: als je je geen zorgen maakte, dan moest je je zorgen maken omdat je geen zorgen maakte. Maar ik werd gered, gedoopt in de Heilige Geest, kwam in een bediening, maar had het pessimisme niet overwonnen. En dat drukte zich in mijn leven uit in de vorm van depressiviteit. En hoewel andere mensen werden gered, toch worstelde ik onophoudelijk met deze donkere wolk die steeds weer boven mij bleef hangen. En ik heb alles gedaan. Ik bedoel, ik kende de Bijbel vrij goed. Ik wist dat je moest rekenen voor dood. En ik rekende mezelf zo vaak dood. Het verloor gewoon zijn betekenis. Maar mijn probleem loste zich niet op. En toen, op een dag, las ik Jesaja 61, vers 3. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van het benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heer om hem te verheerlijken. En toen ik de uitspraak een kwijnende geest las, toen maakte de Heilige Geest mij duidelijk: dat is jouw probleem, Derek. Ik realiseerde me ineens: ik heb niet te maken met mezelf. Het was niet mijn eigen mentale houding. Het was als een persoon die mij dag aan dag en nacht aan nacht kwelde. En al vanaf mijn kindertijd kende ik die persoon. Hij kende mijn hele zwakte en wist precies wanneer hij me moest aanvallen. Bovendien besefte ik dat het iets was wat we een familiegeest zouden kunnen noemen. Het was een geestelijke gesteldheid die via mijn familie in mij gekomen was. Ik heb het precies hetzelfde herkend in het leven van mijn vader. En ik riep de naam van de Heer aan en werd bevrijd van die dwanggedachten. Oh ja, ik was gered. Ik heb het evangelie gepredikt. Ik heb reizen gemaakt. Ik heb mensen bereikt. Maar ik had zelf ook bevrijding nodig van deze geest die niet uit God was. Ik schaamde me er zo voor dat ik het 10 jaar lang aan niemand heb verteld. Toen heeft de Heer mij gedwongen door mij in het openbaar te confronteren met een demonisch bezeten vrouw, vlak voor mijn preekstoel op zondagochtend. En ik had net gepredikt dat wat de duivel doet, God heeft het laatste woord. En deze vrouw lag daar te kronkelen en te bewegen vlak voor de preekstoel. Dezelfde vrouw die altijd piano speelde tijdens onze lofprijzing. Ik moest het nu bewijzen of stoppen erover te preken. En zo werd ik als het ware in de openbaarheid geduwd. En die vrouw werd bevrijd. Maar het heeft dus 10 jaar gekost vanaf het moment dat ik zelf werd bevrijd, voor ik bereid was om de kwestie in het openbaar te behandelen. Maar waarom ik dit zeg, toen ik eenmaal was bevrijd, liet God me zien dat hij van mij heeft gedaan wat ik niet kon doen voor mijzelf. Maar hij zou niet voor mij doen wat ik zelf kon doen. Hij liet me zien dat ik mijn manier van denken moest veranderen. Elke keer als er een negatieve gedachte binnenkwam in mijn denken, moest ik die tegemoetkomen met een positieve gedachte uit de schrift. Dat is niet in 1 dag gebeurd. Het heeft minstens 3 jaar geduurd. Maar tegen het einde van die tijd was ik geen pessimist meer. Dus ik begrijp wat er aan de hand is. Ik zou zeggen, in feite, excuseer dat ik het zeg, als een Brit voor Britten, een van de belangrijkste problemen van Groot-Brittannië is pessimisme. De Britten zijn meer vatbaar voor pessimisme dan volgens mij elke andere grote natie waar ik mee te maken heb gehad. Mijn bevrijding van dit pessimisme was in ieder geval verbluffend. En nu?

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Kom, Heer Jezus. Ik ben geduldig en houd moed tot de Heer komt. Want zijn komst is nabij. We hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ik troost mijn broeders en zusters met deze woorden. Ik let op, waak en bid, want ik weet niet wanneer het de tijd is. Ik blijf trouw aan uw gebod om stand te houden. U zult mij bewaren als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. U komt spoedig. Ik houd vast aan wat ik heb, dan zal niemand mij de lauwerkrans kunnen afnemen. U zegt, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Dank u wel, eeuwige God, dat u vanaf het begin ons heeft bekleed met uzelf. Dank u voor een heerlijke belofte uit uw woord, waarin u ons een eeuwig onvergankelijke bedekking toedeelt. Een lofgewaad, klederen van het heil en een mantel van gerechtigheid. U heeft uw woorden waargemaakt in de komst van uw Zoon, Jezus de Christus, die ons omvat en bekleedt. Uw naam zij eeuwige lof. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: And went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter

0: gebatteld. Goed ontmoeten.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
0: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
0: God zegen iedereen. Wij Menges zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer. Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstel Team Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties. Er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
4: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Herstelteam.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Herken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: back.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
9: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
12: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
3: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
2: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
3: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
2: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
3: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
2: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
3: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
4: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
5: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Menges zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Kaart Radio. Je radio leeft weer.
1: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: high.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
6: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
7: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstel Team Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
5: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
4: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
5: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
4: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
5: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
4: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
5: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derkprins.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Vanaf dit weekend op God Radio.
12: The Might of Jesus Christ.
10: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
12: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
10: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
13: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
6: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstel Team Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties. Er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
4: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Herstelteam.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
3: Vanaf dit weekend op God Radio.
6: In my name of Jesus Christ.
3: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
6: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
3: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
7: Dit is God Radio.

0: Herken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derkprins.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: We speak to bodies and minds. We speak to families. We speak to destinies. We speak to the spirit of this nation. We decree, come forth, come alive. In Jesus' name. Amen.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone.
2: What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
7: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen. Herstelteam.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
8: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
7: Vanaf dit weekend op God Radio.
9: The
7: Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
9: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
7: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: lekker zo.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
10: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
11: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
1: This is the moment.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
5: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verandert.